0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aanstopt op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
2: Dit is 40 Up Radio.
3: Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aanstopt op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
2: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
2: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aanstopt op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
2: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
2: 40 Up.

0: till I'm fall.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Amfibische transportschepen zijn bedoeld om militairen te ondersteunen bij operaties op water en op land. Troepen kunnen daardoor bijvoorbeeld ook ergens aan land gaan waar geen haven aanwezig is. Nederland heeft op dit moment 2 van dat soort schepen. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March and March dat migranten zonder papieren uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert. In Venezuela vond bij La Guaira een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 5,6. Het dodental door de aardbevingen van woensdag is opgelopen tot 1430, met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners zijn aangekomen, waaronder een Nederlands reddingsteam. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en mikt op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Amfibische transportschepen zijn bedoeld om militairen te ondersteunen bij operaties op water en op land. Troepen kunnen daardoor bijvoorbeeld ook ergens aan land gaan waar geen haven aanwezig is. Nederland heeft op dit moment 2 van dat soort schepen. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March & March dat migranten zonder papieren uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert. In Venezuela vond bij La Guaira een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 5,6. Het dodental door de aardbevingen van woensdag is opgelopen tot 1430, met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners zijn aangekomen, waaronder een Nederlands reddingsteam. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft voor

0: Amerikaans Seismologisch Centrum. Het dodental door de aardbevingen van woensdag is opgelopen tot 1430, met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners zijn aangekomen, waaronder een Nederlands reddingsteam. Vanwege de hitte zijn festivals in de regio Rotterdam afgelast na een oproep van de veiligheidsregio en de GGD. De gemeente trok vergunningen in van onder meer Noesklaar, Buitengewoon en I Love Urban. De zorg was overbelast door ademhalingsklachten en hitteberoertes. De zware onweersbuien trekken langzaam het land uit. Code oranje is niet langer van kracht in Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Code geel blijft gelden voor aanhoudende hitte en in Limburg voor mogelijke buien. Het noodweer heeft inmiddels het land verlaten.
1: Tot slot nog even het weer.
0: Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden. En tot zover het nieuws.
2: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
2: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Venezuela vond een aardbeving van 5,6 plaats nabij La Guaira, meldt het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum. Het dodental door de aardbevingen van woensdag is opgelopen tot 1430, met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners zijn aangekomen, waaronder een Nederlands reddingsteam. Vanwege de hitte zijn festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGD. De gemeente trok vergunningen in van onder meer Noes Klaar, Buitengewoon en I Love Urban. De zorg was overbelast door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Zonnepaneel-eigenaren moeten zich vanaf 2027 beter organiseren met hun opgewekte elektriciteit. De salderingsregeling stopt op 1 januari 2027, waardoor eigen gebruik voordeliger wordt dan teruglevering. Direct verbruiken levert meer op, omdat stroom van het net duurder is dan de vergoeding voor teruggeleverde zonne-energie. De Verenigde Staten hebben opnieuw doelen in Iran aangevallen, als reactie op een Iraanse droneaanval op een tanker in de straat van Hormuz. Iran reageerde met raket- en droneaanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein. Er zijn geen Amerikaanse slachtoffers gemeld.
2: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Het Verenigd Koninkrijk maakt geld vrij voor een gezamenlijke vloot met Nederland. Het Nederlandse ministerie van Defensie bevestigt de intentie om samen met de Britten nieuwe amfibische transportschepen aan te schaffen. De samenwerking richt zich op versterking van de maritieme capaciteiten. Gisteravond en vannacht trokken zware onweersbuien met hagel en windstoten over Nederland, met veel schade en branden door blikseminslag. In Landsmeer raakte iemand gewond bij een woningbrand. In Eindhoven veroorzaakten windstoten schade aan een molen. Meldkamers waren overbelast door vele meldingen. In Venezuela is woensdag opnieuw een kind levend onder het puin vandaan gehaald na twee zware aardbevingen. Interim-president Delcy Rodriguez deelde beelden van de reddingsactie op sociale media. De Verenigde Staten voerden opnieuw aanvallen uit op Iraanse doelen als reactie op een droneaanval op een olietanker in de straat van Hormuz. Iran reageerde met raket- en droneaanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein. Het staakt het vuren tussen beide landen staat hierdoor onder druk.
2: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Welkom bij For the Sake of the Song met Leo Kattenstaart bij 4DUP Radio.
1: For the Sake of the Song bij 4DUP Radio. In dit uurtje een iets andere aanpak. We gaan aandacht besteden aan het Rotterdam Bluegrass Festival 3, 4 en 5 juli aanstaande in Rotterdam-Noord op het Noordplein. Ooit begonnen als initiatief van buurtbewoner Guido de Groot op het Pijnakkerplein. Hij is nog steeds de festivaldirecteur overigens. En de tweede editie was in 2012. En vanaf 2017 is de naam gewijzigd in het Rotterdam Bluegrass Festival. En vanaf 2023 is men verkast van het Pijnakkerplein naar het Noordplein. Dat is iets groter. De 14e editie dus, begin juli. En een aantal van die artiesten die daar optreden komen in dit uurtje langs. De opener was van de Hogslop String Band. Een band opgericht in 2009 en na 10 jaar gespeeld te hebben kwam het eerste album. En het eerste album is dus van 2019 en heet heel simpel Hogslop String Band. En daarvan hoort u Making Moonshine. Dan gaan we verder met de Hackensaw Boys. Die zijn al meerdere malen daar geweest. Van hun album Charismo uit 2016 hoort u zometeen Don't Bet Against Me. Hackensaw Boys uit Virginia. En ik zei het al, ze zijn al meerdere malen op het festival geweest. Hebben 8 albums uitgebracht. Debuut in 2000 met de titel Get Some. En naast die 8 albums ook nog 4 EP'tjes. En daarna laten we horen Della May. Dat is een bluegrass band uit Boston, Massachusetts. Met onder andere in de band Cecilia Woodsmith, Kimber Lutteker, Avril Smith en Vicky Vaughn. Zij zijn ook al meerdere malen geweest en net als de Hackensaw Boys staan ze geprogrammeerd voor 4 juli. Achterin volgens Hackensaw Boys en daarna Della May met Family Tree.

En dat waren Hacksaw Boys en Delamay met respectievelijk Don't Bet Against Me en Family Tree. En dat is van het album Magic Accident uit 2026. Dan gaan we verder met Damn Tall Buildings met het nummer Blue Bayou. Bekend geworden uiteraard van Roy Orbison. Van het album The Universe is Hungry uit 2025. En daarna laten we horen Horse Bass met het nummer Only in My Dreams van Another Farewell 2025. En Horse Bass is dan niet zozeer een bluegrass band, maar meer Amerikanen, bestaande uit 4 multi-instrumentalisten. En zij stonden vorig jaar op het Take Root Festival en dat was fraai. En het zal ongetwijfeld op het Bluegrass Festival wel weer zo zijn. Zo goed als de Horse Bass op 4 juli geprogrammeerd staat, staan dat de Damn Tall Buildings eveneens.

En het waren achtereenvolgens Damn Tall Buildings en Horse Bass. Gaan we verder met Emily Nanny. Die komt uit California, maar is tegenwoordig woonachtig in Nashville. Zij maakte een nieuwe plaat in dit jaar en de plaat heet Moving Shoes. Daarvan Living in Shame. En zij staat op 3 juli geprogrammeerd. En daarna gaan we laten horen de Henhouse Prowlers. En die zijn al meerdere malen daar geweest op het Bluegrass Festival. Zelfs ook op het Pijnakkerplein. Ze komen uit Chicago, Illinois en zijn geformeerd in 2004. Achtereenvolgens Emily Nanny met het nummer Living in Shame. En daarna 3 Seasons van de Henhouse Prowlers.

En dat waren Emily Nanny en Hen House Prowlers. Ook twee acts die dus op het Rotterdam Bluegrass Festival zijn geprogrammeerd voor 3, 4 en 5 juli. Gaan we verder met de Slow Country Stumblers uit San Luis Obispo, California. Die staan op 4 juli geprogrammeerd. En de dag ervoor staan daar de Vandaliers, de band rond Jenny Rose. Van deze twee bands laten we allebei een track horen. Eerst van Slow Country Stumblers van het album All the Good Times, Mexican Beans. En daarna van Vandaliers, Together We Will Sink or Swim van de EP Afterglow van dit jaar. I had a dream.

En dat waren de Slow County Stumblers en Vandaliers. Gaan we verder met Cat Clyde. Cat Clyde is een dame die komt uit Canada, uit Ontario. Zij trad nog niet zo heel lang geleden als voorprogramma op in Europa van de band Shaky Graves. Van het album Mud, Blood, Bone, net uit 2026, hoort u zometeen Man's World. En daarna van de Ierse formatie, een duo in feite, Duck, met kapitale letters, van het album Have At It van 2025, Big Sundown. En die stonden nog niet zo heel lang geleden ook in de Paradijskerk in Rotterdam. En dat was heel erg goed. Achtereenvolgens Cat Clyde en Dirk.

En dan gaan we verder met The Dead Country, zoals hij het zelf noemt, van Johnny Fritsch. Van zijn album uit 2016, Sweet Creep, hoort u I Love Leaving. En van deze band laten we horen Heading for the Gotten Field van Shooting Crab. Achtereenvolgens Johnny Fritsch en Cat Lee King and His Cocks.

En dat waren Johnny Fritz en daarna Cat Lee King en His Cox. Respectievelijk geprogrammeerd voor 4 juli en 3 juli. Gaan we verder met Kaya Cater van het album Nine Pin 2016 Saint Elizabeth. En daarna laten we horen van The Hot Seats, Bad Decisions van het album Stupid Mountain Too Big van 2018. En Kaya Cater die komt uit Canada en The Hot Seats uit Richmond, Virginia. Goed, we zijn er bijna voor dit uurtje. Maar eerst Kaya Cater en The Hot Seats.

Er waren weer twee acts die geprogrammeerd staan voor de tweede dag van het Bluegrass Festival op het Noordplein. Keia Cater en de Hot Seats. Beide geprogrammeerd voor 4 juli. Dan gaan we afsluiten met een band uit Newcastle, Engeland. Rob Heron en de Teapad Orchestra. Geprogrammeerd voor de laatste dag op 5 juli. En van deze band laten we horen Go Home, The Party's Over. Van het album, inderdaad, The Party's Over van 2022. Dus allemaal naar het Rotterdam Bluegrass Festival op 3, 4 en 5 juli in Rotterdam Noord.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Venezuela is woensdag een kind levend onder het puin vandaan gehaald na twee zware aardbevingen. Interim-president Delcy Rodríguez deelde beelden van de reddingsactie op sociale media. Na een hete dag trokken gisteravond en vannacht zware onweersbuien met hagel en windstoten over Nederland. In Eindhoven werd 90 km per uur gemeten. In Veldhoven raakte een molen zwaar beschadigd. Meerdere branden ontstonden door blikseminslag, onder meer in Landsmeer en Toornwerd. Het treinverkeer liep landelijk vertraging op. Het Verenigd Koninkrijk maakt geld vrij voor een gezamenlijke vloot met Nederland. Het Nederlandse ministerie van Defensie bevestigt de intentie om samen met de Britten nieuwe amfibische transportschepen aan te schaffen. De samenwerking richt zich op versterking van de maritieme capaciteiten. In de Bilt is voor de derde dag op rij een officiële tropennacht gemeten met een minimum van 20,3 graden. Dit is voor het eerst dat drie aaneengesloten tropennachten plaatsvinden. In augustus 2020 werden ook drie tropennachten gemeten, maar die waren niet opeenvolgend.
2: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: Ja, juni zit er alweer bijna op als je dit beluistert via 4DUP Radio op zondagochtend 28 juni. Of de herhaling op dinsdagavond 30 juni. Maar de openingstrack die je hoorde, Peterborough Town van James Maddock, die staat op zijn nieuwe album Forever June. Nou, Forever June, dat moet ik dan maar als een wens zien. Want de klok, die tikt door. Ook voor James Maddock. En die komt uit Engeland en woont al jaren in de VS. Maar met Peterborough Town ging hij terug naar Engeland. Met een femme fatale en een gewelddadige sfeer in die plaats Peterborough. You don't want to be seen, you don't want to be found in Peterborough Town. En de nieuwe single van Mark Campbell en de Dirty Knobs, die wint er geen doekjes om. No regrets. Het gaat over iemand die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats is. En daar vals wordt beschuldigd en op de vlucht moet. You always can forgive, but you will never forget. No retribution and no regrets. Mark Campbell en de Dirty Knobs.

0: Alle goede dingen, die komen in drieën, dacht ik. En draaide voor de derde keer een mooie track van Linda Perry... van haar nieuwe album Let It Die Here. Je hoorde Albatross, en dat is een mooi slotlied van het album... en ook van mijn draaibeurten over Let It Die Here van Linda Perry. En deze week hoor je in de thuisplaat eerst het aangrijpende A Brief Spark van Ethan Huis. Over zijn plaatsgenoot Tycho, die vorig jaar op 24-jarige leeftijd overleed aan darmkanker. Hij was te zien in het tv-programma Over Mijn Lijk, waar hij met zijn lieve en rake woorden velen recht in het hart raakte. Het inspireerde Ethan om dit lied in één dag te schrijven, op te nemen en te mixen. En via dit lied vraagt Ethan ook aandacht voor de Tycho Noah Foundation, opgericht door de ouders van Tycho en het Radboud Oncologie Fonds, voor financiële ondersteuning van het onderzoek waarom darmkanker onder jongeren zo hard is aan het stijgen. En ook voor een betere preventie van die ziekte en een betere behandeling van de patiënten.
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Na het aangrijpende Breeze Park van Ethan Huis hoorde je een tweede Nederlandse bijdrage. De Maureens, de Utrechtse band, met Me and My Friend. Van hun fraaie en nieuwe album Don't Give Up, dat in mei uitkwam. En het fraaie nieuwe album Seasons Unknown van The True Tracks, die kwam in juni uit. Maar eind mei draaide ik al hun single Mexico by Friday. En nu is het Sweet World Blues. Ja, The End is Near. Geschreven door Dave Huebner en gezongen door hem en zijn vrouw Julie Huebner, die samen de Two Tracks vormen.

0: En dat was na Two Tracks met Sweet World Blues, Low Cut Connie, oftewel Adam Wiener uit Philadelphia. 3 juli komt zijn nieuwe album Living in the USA uit en dat is een protestalbum. Daarover zei hij dat hij dit heeft gemaakt omdat hij ziet hoe de VS afzakt in een autoritaire hel, volgens hem en volgens velen. Maar volgens hem is dit ook een feestalbum, omdat hij niet toelaat dat deze autoritaire klootzakken, zoals hij stelt, onze kunst en vreugde afpakken. Je hoorde Can't Be Wrong, dat het feestkarakter van het album toch wel onderstreepte. En ook goed bezig is Police Doc Hogan. Want hun prima album The Ladder, The Top of the Stairs is nog niet uit, of er ligt alweer een nieuwe single. Het fraaie, folky Song of the Ocean. En voor die single hebben ze de samenwerking gezocht met het duo Sons of Town Hall, bestaande uit de Amerikaan David Berkeley en de Brit Ben Parker. Daarna neemt alleen Sons of Town Hall het stokje over met Lion's Paw van hun nieuwe album Of Ghosts and Gods. Ook weer een soort 1-2'tje dus. Eerst Police Doc Hogan samen met Sons of Town Hall en daarna alleen Sons of Town Hall.
1: On the last day of November, two men came in search of work and shelter from the endless rain. I set them to chopping wood for the winter pile, let them bed down in the woodshed for a while. When the wind turned cold, I said, you best come in. Warm your hands by the fire, dry your soaking things.

0: Police Dog Hogan en Sons of Town Hall in Songs of the Ocean. En daarna alleen Sons of Town Hall met het ook fraaie The Lion's Paw. En het enige lied dat niet van dit jaar is, maar uit zoals 2004... die hoor je nu in de Mexicana. Mexican Moonshine van Roger Klein en de Peacemakers uit Arizona. Van hun album Americano. Maar ook de Mexicana bestaat deze keer uit tweeën. Want daarna hoor je een nieuw en bijzonder project van Los Sensontos. Je weet wel, dat muziekcollectief, opleidingsinstituut en veel meer in San Francisco, die daar de Mexicaanse cultuur promoot en in leven houdt. En dat nieuwe project, dat is wel een zeer bijzonder project. Het is namelijk een kruisbestuiving tussen de Mexicaanse en de Hawaïaanse muziekcultuur. Met gastrollen voor Taj Mahal, David Hidalgo van Los Lobos en Gary Halemu en Sonny Lim uit Hawaii. Van hun gezamenlijke album Adios Que Aloha, The Waves of the Same Sea, hoor je Fagero Paniolo. Met nu eerst Roger Klein en de Peacemakers met Mexican Moonshine.
1: Tex-Mex, Mexicali, Border Songs, Mariachi, Mexicana.

Dat waren Roger Klein en de Peacemakers met Mexican Moonshine en Los Enzontos samen met Taj Mahal, David Hidalgo, Gary Halemo en Sonny Lim in Vaquero Pañuelo. En Paula Apuin van het Canadese platenlabel Gypsy Soul Records, die mailde me onlangs over het nieuwe livealbum A Beautiful Buzz van haar landgenoten Samantha Martin en Delta Sugar. En ik voldoe graag aan haar wens. Dus hoor je hier van dat album All Night Long. Hier zijn Samantha Martin en Delta Sugar, met dank aan Paula Apuin.

Dat was nog de onbekende Ben Guidry uit het noordoosten van Louisiana, vlakbij de staatsgrenzen van Arkansas en Mississippi. Hij maakte in 2025 zijn debuut met zijn singeltje Pretty Good Man. En dit jaar kwamen er tot nu toe 3 singles bij. En daarvan hoorde hij zijn meest recente, Everybody Knows. You're a liar, cheat and thief. Everybody knows what you did. Met daarvoor de doorleefde Samantha Martin en Delta Sugar in All Night Long live. En tot slot gaan we terug naar Canada voor The Franklin Electric. Het alias van singer-songwriter en producer John Matty, die in Montreal woont. Hij bracht dit jaar een EP'tje uit, deels met liedjes die eerder dit jaar op single waren verschenen, zoals Bones to Ashes, Dark to Light, dat ik al eerder draaide. En dit slotlied, There's a Fire. Om het vuurtje aan te houden, tot de volgende week. Nou, bedankt voor het luisteren en graag inderdaad tot die volgende week. Met nu eerst dus The Franklin Electric, There's a Fire.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Venezuela is opnieuw een kind levend onder het puin vandaan gehaald na twee zware aardbevingen woensdag. Interim-president Delcy Rodríguez deelde beelden van de reddingsactie op sociale media. Gisteravond en vannacht trokken zware onweersbuien over Nederland met hagel en windstoten tot 90 km per uur. In Veldhoven raakte een molen uit 1858 beschadigd. In Landsmeer raakte iemand gewond bij een brand door blikseminslag. Treinverkeer rond Gouda liep vertraging op door omgevallen bomen. Het Verenigd Koninkrijk maakt geld vrij voor een gezamenlijke vloot met Nederland. Het Nederlandse ministerie van Defensie bevestigt de intentie om samen met de Britten nieuwe amfibische transportschepen aan te schaffen. De samenwerking richt zich op versterking van de maritieme capaciteiten. Schermtijd voor baby's en peuters jonger dan 2 jaar leidt tot slaapproblemen, oogproblemen en beperkte taalontwikkeling. Een groot Brits onderzoek toont aan dat deze kinderen een zwakkere band opbouwen met ouders en verzorgers. Ze hebben ook vaker moeite met contact leggen met leeftijdsgenoten later in hun leven. Wetenschappers waarschuwen bovendien voor verhoogde risico's op leerproblemen en eetproblemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Plakplaatjes met Maarten Stultjens.

We waren er wel een beetje aan gewend, hè? Rood en oranje en geel codes. Waar we allemaal mee te maken hebben in de winter, als het glad is. En nu dus ook, nu het allemaal enorm heet is. Ali Horn wist er wel een mooi sfeertje van te maken in zijn Weather Warnings. Kleine waarschuwing komt nu van Graham Goldman. Horen we deze dagen ook veel. Weren, kleren, smeren. Ik weet niet meer in welke volgorde, maar het is allemaal bedoeld tegen de sunburn. Graham Goldman.

0: dag anders. Altijd 40 Up. 40 Up Radio.
1: Say what?

Zo hoor ik ze toch eigenlijk het liefst, hoor. De Commodores. En Too Hot to Trot met lekker veel blazers en een beetje swing. Daarvoor Graham Goldman en Sunburn. Je moet elke dag een klein beetje in de zon, zodat je niet in één keer helemaal affikt. Het is ook figuurlijk bedoeld. Begin altijd rustig aan met wat je gaat doen. Maar ja, als je dan eenmaal bezig bent, het is heet, het is warm. Dan kun je zo'n zomernacht ook in de stad doorbrengen. Gebeurt ook van alles. Billy Idol bezingt het in zijn Hot in the City.

hij bedoelt het letterlijk, als in een hete zomernacht in New York City. Maar ook wel figuurlijk, want het broeit dan in de stad. Hot in the City, Billy Idol. We zijn pas eind juni en we hebben al aardig wat hitte achter de kiezen. Plakplaatjes vandaag daarover dus. Geen beloftes, maar misschien wordt het wel een long, hot summer.

vind het geluid van de mannen altijd heel herkenbaar van de Style Council. En zij rekenen op een long, hard summer. En dan komt iedereen weer naar buiten in zijn zomerkleren. En dat geldt ook voor de meiden. Bruce Springsteen werd daar een beetje nostalgisch van. Op leeftijd inmiddels, hè. Girls in their summer clothes.

Shirtless Woman van Muddy Waters. Dat was ook een lekker nummertje waard. En The Girls in the Summer Clothes daarvoor. Van vriend van het station, zonder dat hij het zelf weet. Bruce Springsteen. Plakplaatjes over... Dat waar iedereen het deze week al over had. Wat is het warm, hè? En wat is die zon fel? Maar hoe klinkt de zon eigenlijk? Nou, Michael Franti en Spearhead, die weten dat wel. Klinkt toch een beetje reggae-achtig, denk je niet? The Sound of Sunshine...

doet hij, hè, die Michael. Die combineert van alles in zijn band. Michael Franti en Spearhead. Er zit een beetje rock in, er zit een beetje reggae in. Soms een beetje funk en soms ook een beetje hip-hop. Veelzijdig als die is, zong die The Sound of Sunshine. Even kijken naar een van de bijwerkingen van hitte. Schijnt, hè? Ik heb dat niet uitgeprobeerd, maar het schijnt je bloeddruk wat te verlagen. Komt omdat je aderen uitzetten? Nou ja, goed. Zoek het maar even na. Vraag het je huisarts. Die kan het je veel beter uitleggen dan ik. Maar misschien, dacht ik, is dat een goed middel dus voor Boss Keks en zijn high blood pressure.

nou denkt, leuk Bos Keks, die high blood pressure. Het is uit 2015, maar het klinkt natuurlijk veel ouder. Dan klopt die gedachte wel, want het nummer komt uit 59 en is van Huey Piano Smith. I get a high blood pressure for my name. Ja, zo was die eigenlijk origineel. En je mag zelf bedenken wat je het leukste vindt. Die van Bos of die van Huey. Lange zomerdagen betekende ook long, hot summer nights. It's the Jimi Hendrix Experience.

zover kan het wel komen. Als het dagenlang 30 graden of meer is, dan denk je, ja, waar blijft die verkoeling, waar blijft die regen? Garbage herkent dat gevoel met Only Happen When It Rains. Misschien kunnen we er iets over afspreken. Overdag een zonnetje, 's avonds, 's nachts een beetje regen of veel regen. Ach, en misschien is het ook wel gewoon compleet onvoorspelbaar. Dat weet Depeche Mode ook. Als het echte leven zelf. Daarover, The Sun and the Rainfall.

0: voor het weer geldt wel. Het geldt volgens Depeche Mode soms ook in relaties onvoorspelbaar. En nu weer zon en dan weer regen. Het kan alle kanten op in de sun en de rainfall. Eén plaatje nog te plakken. Ja, nu al. Eén plaatje, want ik wil hem graag in volle glorie laten horen aan je. Het is allemaal ook weer figuurlijk bedoeld, hè, maar ik neem het even letterlijk in plakplaatjes. Dat ging over de hittegolf, over hitte, over de zon. En dat bracht mij bij Grateful Dead met hun prachtige Weather Report Suite. Een prelude, deel 1, deel 2, alles achter elkaar in dikke 12 minuten. Tot de volgende plakplaatjes. Hoi.
1: Plakplaat op posterformaat.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Franse containerschip Galapagos van rederij CMA-CGM is vanochtend veilig door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt dat een belangrijke mijlpaal omdat de spanningen in de regio zijn opgelopen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en vergeldingsacties van Iran. Volgens het bedrijf blijft de situatie in de golfregio onvoorspelbaar. De Nederlandse shorttracker Sven Roes wordt sinds gisteravond vermist. Volgens een oproep op sociale media is er sinds 7 uur gisteren niets meer van de 26-jarige Fries vernomen. De KNSB zegt geschrokken te zijn en leeft mee met de familie. De politie onderzoekt de zaak. Roes deed mee aan de Olympische Spelen van 2022 en won dat jaar zilver op het WK met de aflossingsploeg. Schermtijd voor baby's en peuters jonger dan 2 jaar leidt tot slaapproblemen, oogproblemen en beperkte taalontwikkeling. Een groot Brits onderzoek toont verder aan dat deze kinderen een zwakkere band opbouwen met ouders en verzorgers. Ze hebben ook vaker moeite met contact leggen met leeftijdsgenoten later in hun leven. Wetenschappers waarschuwen bovendien voor verhoogde risico's op leerproblemen en problemen met eten. En in Venezuela is opnieuw een kind levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbevingen van woensdag. Interim-president Rodriguez deelde beelden van de redding op sociale media en sprak van een bron van hoop. Eerder werd ook al een baby levend gered. Bij de aardbevingen zijn al meer dan 1400 mensen omgekomen. Tienduizenden worden nog vermist. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht en de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music no filter.
2: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11 en 12.

0: Dag Bart.
1: Dag Fik.
0: We gaan Wim T. Schippers natuurlijk herdenken vandaag.
1: Ja, dat moet.
0: Dat moet. Het wordt de Wim T. Schippers Show. En mensen die allergisch voor die man zijn, die moeten vooral luisteren. Want u gaat dingen horen die nog nooit op de radio zijn vertoond. Althans, ze zijn wel vertoond op de radio, maar toen zette u de radio uit. Niet doen! Want Wim T. Schippers was een geniaal kunstenaar.
1: Dat vind ik ook.
0: Honderden liedjes heeft hij geschreven. Alleen al voor Ron van Flon, meer dan 200. En voor Sjefke van Oekel, en voor Barend Servet en voor Fred Haché. Maar wat is de grootste hit volgens jou?
1: Suurkool met vette jus.
0: Ja, vette jus. Laten we beginnen met zijn allergrappigste plaat.

0: Ja, Wim T. Schippers, althans, chef van Oekel hoorden we hier natuurlijk. Dolf Brouwers. En ja, die man die kreeg het papiertje in zijn hand gedrukt. En dan zei Wim T. Ga maar gewoon zingen. Ik zet er wel muziek achter. Kloes van Mechelen zorgt voor de melodie. En jij zingt gewoon wat je erg lekker vindt. Mijn hoofdpunt vind ik altijd paardenhoef om af te kluiven. En dan ook nog flink veel druif. Godverdorie. Heb jij ook nog favoriete gerechten hier gehoord?
1: Nou, niet echt favoriete gerechten, maar ik zie ook nog steeds het filmpje voor me. Daar hebben ze een hele leuke clip. Dat werd ook allemaal aangedragen en voor chef zijn neus gezet. Ja. En alles moest, wat bezongen werd, dat werd dan ook echt inderdaad klaargemaakt. En chef zou dat allemaal moeten gaan opeten. Kijk, trouwens met een verlekkerde blik ook altijd wel naar wat er voor zijn neus stond. Dat was heel leuk. Geweldig.
0: Ja, Wim de Schippers, hij was van 1942 geboren in Groningen. Hij heeft nooit enige biografische gegevens losgelaten over zichzelf. Hè. Ook als je hem tegenkwam, een spraakwaterval. Je kwam er niet tussen. Het enige wat hielp is gewoon luisteren, je vermaken. Ik heb hem een aantal keer ontmoet. Ik zal hierna nog wel eens een anekdote strooien. Maar eerst eventjes wat hij deed. Hij kwam op de academie hier in Amsterdam. Hij slaagde er al in als student om zijn werkstukken te verkopen aan het Stedelijk. Nou, dat was natuurlijk godsgeklaagd. Dat mocht helemaal niet. Hij werd verwijderd. Althans, hij ging er zelf vandoor. En was vrij kunstenaar. Beroemd werd hij van allerlei performances. Een beetje beïnvloed door de fluxusbeweging. Ja, eigenlijk een beetje een soort lullige manier van kunst maken. Nou ja, het woord lullig is dan ook veel voorkomend in zijn oeuvre. En dan ging hij dus een flesje sinaasappelsap ging hij dan bij petten in de zee gooien. Ja, dat werd dan gefilmd. Dat kwam op tv. En uiteraard waren de mensen dan woedend. Nou, en dan had hij zijn doel bereikt. Eigenlijk was hij altijd op uit om een stampij te veroorzaken.
1: Ja, wel een beetje te ontregelen ook vooral. En serieus te doen over dingen waar andere mensen eigenlijk helemaal lacherig over doen. Of denken van, wat moet ik hiermee? Ja. Ik heb hem eigenlijk, jij hebt hem vaak ontmoet, ik niet. Maar ik had altijd het idee dat hij het leuk vond om gewoon ook in persoonlijk contact allerlei dingen te zeggen. Waardoor je toch een beetje ongemakkelijk begon te voelen.
0: Ja, ik zat bijvoorbeeld in Café de Zwart aan dat tafeltje in de hoek bij het gordijn. En als er dan iemand het gordijn naar buiten wou, gordijn op naar buiten schoof, dan riep hij, eruit, eruit!
1: En ik wil even Max Pammaert van de week een anekdote, dat ze bij Bodega de Keizer zaten, en dan zaten ze vlakbij het toilet, en als er een dame op het toilet was geweest, dan vroeg hij altijd, en?
0: Ja, ja. Oké, zometeen nog meer anekdotes, anders komen er te veel achter elkaar. Goed, hij wordt op een gegeven moment dan gevraagd met Giet Jaspers en allerlei anderen voor het programma. Mijn Wim van der Linden en hoe heet Jan? Nou ja, voor het programma Hoepla. Dat is allemaal uitgebreid in de kranten geweest. Maar dan gaat hij op een gegeven moment ook tv maken. En dan komt eerst dus de Fred Haché-show. Zijn eerste kleine hit, Prima Deluxe. Met op de achterkant, en daar had ik het in zijn laatste gesprek nog met hem over. Daar staat, wat een wereld vol stampé. En van dat soort ouderwetse woorden weer terughalen en dan die weer op muziek zetten. Nou ja, dan was er ook nog een gesjeesde drummer. Barend Servet, Ijven Blokker.
1: Ja.
0: En die werd een beetje gecast. En ja, die man die had een vrolijk uiterlijk, krullenkop, bril, en die snapte die humor van Schippers maar al te goed, want dat was van die typische kleedkamerhumor. Maar hij kreeg dus een heel serieus lied toebedeeld. Waar moet dat heen? En dat is eigenlijk een van de eerste milieu

0: uit ons bestaan.
1: Baren Servette, en hij zingt het zo netjes en zo serieus. Hè? Ik weet nog dat ik dit nog op de top 100 van Nederlandstalige singles had. Het was al een presentatie was er van, ik weet niet meer waar. En een van de eerste gasten die binnenkwam was Yves Blokker. En die geeft me een hand. Nou, dit is wel het laatste wat ik verwacht had. Zei hij dat ik op de top 100 van Nederlandstalige singles sta. En nou ja, die man die zat te glimlachen van oor tot oor. Buitengewoon zijn dikke kerel.
2: Ja, nou, heel erg leuk. En het grappige is, Wim T. Schippers die haalde ook altijd mensen die eigenlijk totaal onbekend waren. Of niet echt heel succesvol waren.
1: Mimi Kok,
2: onder andere. Ja,
1: Greg Blaat, Braatslee, alias Greg Blaat.
2: Die heel geweldig kon koken. Want chef van Oegel had op een gegeven moment... Greg, wat heb je weer heerlijk gekookt? Wat heb je die spinazie weer heerlijk ontdooid? En het toetje zit er ook al in.
1: Ja, af en toe kwam Wim Schippers zelf in beeld. En dan trok hij het deksel van de pan rookte eraan. Dan zei hij, ha, diepvries.
2: Ja. Dit moet wel een heel deftig huis zijn. Want er hing aan de muur een heel groot van hout. Zo'n lepel en een vork, weet je wel. Dat je vroeger aan de muur hangen. Zeg, eens kijken wat een deftig huis dit is. Een groot bestek hebben ze.
1: Dat was allemaal begin jaren 70. Hè? Dat was een tijd dat de televisie nog netjes was. En toen kwam dit er allemaal doorheen. En ja, Baren Servette, ja, die had heel veel plaatjes die nooit op cd zijn verschenen. Bijvoorbeeld dat geweldige nummer Hoe kan dat nou? Hè? Mm-hmm. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Zo pas je van de hitte, zo sterf je van de kou. Ja, ik vind het maar flauw.
2: Nee, dat is echt fantastisch.
1: Dus, ja, er is nog met dat werk nog oeuvres. Met dat oeuvre kun je nog tientallen uitzendingen vullen. We beperken ons voorlopig tot één. Maar, okay. Want ja, het is toch wel een beetje omstreden hier en daar. Maar...
2: Jawel, nou ja, goed. Hij werd ervan beschuldigd een poep-pies-artiest te zijn. Poep- en pies-artiest.
1: Ja, Jeroen Brouwers, de poep- en pies-kunstenaar. Wim T. Schippers. Oh, okay. Ja, toen wist ik definitief dat die Brouwers een foute lul was.
2: Pardon.
1: Maar sorry, ik onderbreek je.
2: Nee, weer helemaal niet. Het mag graag. Zelfs het hoort bij een programma rond Wim T. Schippers. Dat moet altijd onderbroken worden.
1: Het is toch vrij weinig chaos. Het moet beter kunnen.
2: Ik denk wel, we moeten doorgaan met een liedje nu. We slaan een stukje over gekomen dan bij Van Oegels Discohoek. En bij Van Oegels Discohoek kwam af en toe iemand in zijn blote kont uit de wc. Dat was St. John. Met een koffertje in zijn hand. Een heel raar truitje.
1: Altijd het geslacht uit de broek.
2: Altijd. Nou ja, op de LP Pollens, waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Ja, daar vind je een groot aantal ongelooflijk leuke nummers, met hele leuke tussenstukjes ook trouwens. En daar staat dat St. John een nummer heeft gezongen, maar dat is niet zo, want wij horen heel duidelijk toch chef Van Oegel, maar hij krijgt het op zijn naam, op deze LP. En nou ja, omdat ik al zei, poep en pies schrijver Wim T. Schippers, hey, ha, ho, wat moet ik poepen?
3: Ik werd even onwel, braken dus. Oh, nou moet ik ineens weer zo nodig. Ja, ik moest daarnet ook al. En nu helemaal. Ik ga dus even naar het toilet. Ja? Potverdomme, het lijkt wel of ik aan alle kanten leegloop. Die prei en bruine bonensoepen van gisteren zijn me niet bekomen, hoor. Dames en heren, de Fabulous St. John!

de deur en ik schreeuwde moord en brand. Mijn hoofd was paars van kleur, waar ze lazen daar de krant. Ik ging haast aan mijn stokje, ik moest het laten gaan. Ik heb het toen ten einde raad maar in mijn broek gedaan.

0: Nou, het is toch voor het eerst dat ik een Noorderling carnaval zie vieren aan de overkant hier.
1: Jawel, aanstekelijk nummer. En dat was inderdaad toch St. John. We hebben ons vergist net.
0: Ja, het is toch echt St. John. En ja. De aankondiging was uiteraard van onze eigen chef, die ook heel, heel hoog nodig moest. Dag, nou ja, dan liep er ook nog een zekere Gerrit Deksel rond. Hè? En hoe heet hij ook weer? Corti Brak.
1: Ik weet het niet echt.
0: Echt zo'n naam voor Wim de Schippers. Maar die geeft hem dan weer de naam Gerrit Deksel. Hè? Ja, Cody Gakpo had je ook kunnen heten.
1: Ook een mooie naam.
0: Ook een typische Schipperiaanse naam. Maar goed. En die scoort dan plotseling een enorme hit. Met een door Wim T. Schippers geschreven nummer. Dat iedereen kent. Ik ben Gerrit.

0: Ik ben Gerrit.
1: Ja, dat hoorde er nog even bij. Ja, het is een prachtig doo-wop nummer. Ja, het zit ook muzikaal heel goed in elkaar. Prachtige sax-solo van Kloes van Mechelen.
2: Ja, die Kloes die maakte er wel wat van. Het was altijd een beetje, inderdaad een beetje doo-wop altijd.
1: Hè? Ja, altijd doo-wop. Ja. Meisjeskoortjes op de achtergrond. Ja. Er werd heel veel werk in die chaos gestoken. Mm-hmm. Ook later bij Rolf van Vlon. En ze was 1 uur in de week. Maar dan waren ze een week bezig om dat 1 uur voor te bereiden, heb ik gelezen. Ja. En die chaos, je denkt, ja, dat is allemaal spontaan. Die was tot de seconde toe geregisseerd.
2: Ja, die kom je inderdaad overal tegen bij hem. Geweldig. Ja. Prachtig.
1: Mooiste regels van Gerrit Dekzel vind ik. Het stelen, dat kon ik niet laten. Ik heb in mijn leven al heel wat gejat. En ik zit ook nooit zonder dukaten. Dus dan gaat hij dus vanwege het rijm zo'n ouderwets woord als dukaten weer tevoorschijn aan. En zelfs mijn moeder vond dit een mooi liedje.
2: Oh, nou ja.
1: Maar goed, toen kwam die beruchte kerstshow, weet je nog?
2: Ja.
1: De chef van Oekel.
2: Ja, brakend.
1: Weer brak het in de posttas. Nou, ik heb mijn vader nog nooit zo kwaad gezien als toen.
2: Oh ja?
1: Hij zette de tv uit. En mijn vader was een hele rustige man. Die zich ook niet met de opvoeding bemoeide. Maar dat vond hij toch wel zo erg. Dat je de post onderkotst. Dat bleek toch een van de grootste taboes nog in Nederland.
2: Ja. Oh, geweldig. Ja,
1: tegenwoordig is er geen post meer. Dus dat kan niet meer.
2: Nee, dat kan niet meer. De lege tassen zijn. Daar moet je nu wel in kotsen. Maar al die tv-shows en ook die langere shows van hem. De ondergang van de Ona. Dat was ook weer zoiets. De dominee die stiekem kapotje stond te trekken uit de condoomapparaat.
1: En altijd, hoe heet dat? Zinloos bloot. Hè? Nutteloos bloot. Ja, altijd nutteloos bloot. Ja,
2: maar hij kreeg ook wel toch wel bekendere artiesten ook mee. Want in de ondergang van de Ona, Rijk de Gooi had daar een...
1: Ja, maar Ko van Dijk ook. Ja, ook. Ja. En als hij dan klaar was, dan moest hij zeggen... En, wat schuift het? Want ja, de snaffels, liet niemand lopen.
2: Nee, dat klopt. Nou ja, wat heeft hij ook gedaan? Samen met Bert Haarden natuurlijk. Bert en Ernie.
1: Bert en Ernie. Ja,
2: ja, dat was echt geweldig.
1: Tot zijn laatste dag, hè?
2: En ze hadden er heel veel plezier in, hè?
1: Ja, maar hij heeft de opnames onlangs nog gedaan weer met Paul Haan. Hè?
2: Ja, dat was... Het plezier spat er ook vanaf. Als je ze samen hoort, Paul Haan en Wim T. Schippers. Het is echt geweldig. Ja. Het gekke is, ik zag laatst een herhaling van een uitzending van De Wereld Draait Door. En toen werd er gesuggereerd dat ze dat onafhankelijk van elkaar opnamen. Maar als ik beelden dan zie, zie ik ze altijd samen in de studio zitten.
1: Tuurlijk.
2: Ja, toch? Dat kan toch niet?
1: Ja. Nee, we zijn allebei hele grote improvisatoren. Dus waarom zou je die van tevoren laten opnemen?
2: Ja, nee, niet. Grappig is ook dat zij ook op een gegeven moment hadden bedongen dat ze hun eigen nummers mochten schrijven. Ja. En eigen muziek mochten maken. En dat wel als Bert en Ernie, want zo moet ik het uitspreken, mochten uitbrengen. En ja, je krijgt dus ook de leukste liedjes. En de vele cd's die er zijn gemaakt, ja, die zijn bijna heel veel mensen van mijn leeftijd meegenomen op vakantie. Als we een lange reis naar Frankrijk maakten, in de auto, dan altijd... Bert en Ernie. En dat was altijd geweldig. Was feest. Meezingen. En ik heb iets meegenomen waarvan ik denk van... Dit is nou echt... Dit typeert nou echt die twee figuren. Bert, die altijd serieus is en wil lezen. En Ernie, die eigenlijk toch altijd een kabaal wil maken. En zich moet inhouden. Of soms zich helemaal niet inhouden. En dan toch... Uiteindelijk gebeurt het allemaal. Nou, dit is een heel leuk liedje. Dat is getiteld Ernie zingt een zacht liedje. Wat er nou gebeurt.
3: Ja. Wat een gezeur, Ernie.
4: Ik weet al wat, Bert. Ik ga een liedje zingen. Eens kijken of ik nog een mooi liedje ken.
3: Maar dan wel een heel zacht liedje, Ernie.
4: Ja. Het heet een zacht liedje.
3: Oh.

zachtjes zingt, mag je best meezingen hoor. Maar wel heel zacht. Nog maar een beetje zachter. Is weer eens wat anders dan hard zingen. Maar dit is ook een zacht liedje en dat moet dus zacht gezongen worden.

0: Ernie!
1: Zei je wat, Bert?
0: Ja, Ernie.
1: Wat is je dan?
0: Ik ben aan het lezen, Ernie.
1: Dat zie ik je. En ik zing een liedje.
0: Ja, maar je zou een zacht liedje zingen en nou speel je keihard op je trompet.
1: Ja, leuk, hè?
0: Ja, Ernie. Ernie! Ernie!
1: Wat is er toch, Bert?
0: Als ik aan het lezen ben, dan vind ik het niet prettig als jij lawaai maakt.
1: En als ik trompet speel, dan vind ik het niet prettig als jij tegen me praat. Want dan moet ik weer terugzeggen en dan kan ik niet spelen.
0: Ja, maar je zou alleen maar een zacht liedje zingen, Ernie. En ja? Niet spelen. Waarom maak je zo'n lawaai?
1: Ik maak geen lawaai, Bert. Ik speel trompet.
0: En waarom speel je dan trompet?
1: Dat hoort bij het zachte liedje, Bert.
0: Ernie, kun je niet met je rubber eendje spelen of een tekening maken? Hier ligt allemaal papier en viltstiften en potloden. En dat hebben de kinderen.
1: Ja, maar dat is voor
0: de kinderen
1: zo direct.
0: Ja. Maar de kinderen thuis die hebben het ook allemaal klaargelegd, Ernie. En dat heb jij net gevraagd.
1: Ja, ga jij maar een tekening maken, Bert.
0: Nee, daar heb ik geen zin in. Ik wil lezen. Kun je niet iets doen wat geen lawaai maakt, Ernie?
1: Ja, dat kan ik wel.
0: Oh, fijn, Ernie.
1: Maar dat doe ik niet.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb zin om veel lawaai te maken.
0: Ja, maar Ernie, laat mij eerst dit verhaal uitlezen. Ernie, dan mag je straks lawaai maken, hè?
2: Nou, dit was
3: ja,
2: het.
3: Ja, je ziet het voor je.
2: Ja, helemaal. Het typeert ook vooral Wim ten Schippers wel, vind je niet?
3: Ja, helemaal. Het is gewoon zijn karakter. Bovendien, hij is natuurlijk nog altijd een gefrustreerde artiest geweest. Hij wilde trompetteren, hij wilde zingen, hij wilde crooner zijn. Hij wilde eigenlijk alles doen. Maar ja, zo gauw hij dan één tekst in zijn mond krijgt... Dan begint hij die alweer banaal te maken, belachelijk te maken. Hij heeft heel veel banale liedjes geschreven met hele slechte teksten. Maar ja, die zingt hij dan alsof die wereldliteratuur naar buiten draagt. Mm-hmm. Maar jij had dus die cd's. Hoeveel zijn dat er? Heel veel waarschijnlijk al.
2: Ongelooflijk veel. Ja, 10, 15. Ik weet het niet. Ik heb een heleboel in ieder geval.
3: Nee, want bij die voorbereiding van het programma ook. Nou ja, alleen al wat ik uit mijn kast tevoorschijn toverde aan singeltjes en cd's. En heel veel singles die nooit inderdaad op cd zijn gekomen.
2: Mm-hmm.
3: Ja, en nou ja, waar ik ook naar ging zoeken. En goddank had ik het. Want hij heeft dus twee grote overzichten laten maken. Wim T. Schippers radiopraktijken. Sinds 1973. En op de eerste cd, daar staat zijn allervroegste werk. Hè, met Jacques Plafond natuurlijk. Hè, en zijn alter ego. En die hele foute Franse chansons verkracht. Of zelf Franse chansons maakt. Kees Hinterplaag, die komt ook voortdurend langs. Nou, zo heeft hij allerlei pseudoniemen. Maar op een gegeven moment heb je... Op vrijdagavond, geloof ik, had je de VPRO met de suite. Dat was een soort, ja, een uitzending met van alles en nog wel actualiteiten, muziek, nou ja, nou, noem maar op. En dan kwam op een gegeven moment een hoog, schreeuwende, lang, Wim T. Schippers binnen. Ja, hey, ik ben Gakko Wint en ik zou nog de hit van de week mogen zingen. De hit van de week. En nou ja, dan zong hij eigenlijk altijd de allerslechtste nummers die in de hitparade stonden. Zoals... In de Navy, dat werd dan bij de marine. Some Girls van Richie, sommige meisjes. En die vertalingen waren altijd puur letterlijk.
2: Ja.
3: Hij vertaalde gewoon het Engels-Amerikaans helemaal terug naar het Nederlands. Nou, een van de hoogtepunten vind ik dan Come to My Island van Casey and the Sunshine Band. Kom naar mijn eiland. Ja, jij en mij. Niet jij en ik, maar jij en mij. En dat blijft hij maar consequent herhalen. Hij wordt begeleid door Pee Wee en de Specials, waar grote artiesten in zitten. Harco, wint!

0: Ja, dat is voor mij een van de hoogtepunten van Wim T. Schippers. Toen hij eind jaren 70 dan, of nog halverwege de jaren 70, al die vreselijke Amerikaanse hits in het Nederlands vertaald. En ja, de stomzinnigheid van die Amerikaanse teksten, die komt nu pas goed tot zijn recht. En daar had hij natuurlijk ook de grootste lol in. Maar Jacob Klaas, die zat in de band van Pee Wee en de Specials. Een andere hele goede muzikant. En dat hoor je er ook aan af, hè? Mm-hmm, wat is jouw favoriet? Jij wil er ook een, hè?
1: Ja, ik was moet ik eerlijk zeggen, van sommige bands wel fan. Onder andere van Cheap Trick.
0: Ja,
1: ja, ik vond het echt een geweldige enthousiaste band. En leuke muziek. Sympathieke gasten ook. Echt. Ik heb ze ook gesproken. Ze traden op in Paradiso. En na het optreden kwamen ze lekker aan de bar zitten. En heel lang met die gasten gekletst. Wars van Capsones. Dus, en ik vond de muziek heel leuk. En heel aanstekend.
0: Was zo'n glamrock bandje, toch?
1: Ja, glamrock.
0: Iets beter.
1: Ja, dat was niet echt heel glam. Maar het was heerlijke, lekkere, makkelijke popmuziek, zeg maar. Powerpop, dat was het vooral. En hun bekendste nummer is I Want You To Want Me.
0: Nou, dat kan je heel goed vertalen. Hè? Wat heeft Schippers ervan gemaakt? Ik wil dat je mij wilt.

0: Ik zag, Pik, dat je aangenaam verrast was door dit nummer.
1: Ja, ik heb dit altijd als een soort babypop gezien. Maar het is goed om te horen.
0: Goed. En wat ook leuk is, ze hebben het in live-uitvoering gedaan. Want ja, dit nummer was vooral bekend in de uitvoering van Live at Budokan van Cheap Trick. Geweldig
1: ja.
0: nummer.
1: Ja, prachtig. Ja, we zitten inmiddels ook qua tijd ook, denk ik, al zo'n beetje in de jaren 80... dat hij zijn legendarische programma Ron Flon Flon op de radio heeft. Nou, dat is echt allemaal chaos. Hè? Wat ik al zei, een week lang zijn ze bezig om dat uur radio voor te bereiden. En dat merk je net ook al van die Harco Wind. Dat is dan gewoon een keurige studioopname. Hè? En dat wordt dan in de suite live gezongen door Harco Wind. Maar het is wel duidelijk te horen dat dat goed geproduceerd is. Hè? Goed, bij Ron Flon Flon ook. Ja, dat is natuurlijk één grote chaos. Jacques Plafond, zijn alter ego is de presentator. Wilhelmina Kutje junior. Kutje met een dubbel T. Ja. Junior. Nou, Jacqueline van Bentum. Jaap Knasterhuis, de grote filmkenner. Nou, alles komt daar langs. En hij, wat ik al zei, meer dan 200 liedjes gemaakt. En daar zijn er heel veel van uitgebracht. En ze zijn schaamteloos slecht. En overdreven sensueel of sensitief. Dus ik laat nu even Jacqueline van Elsaker, een van de vaste medewerksters, die ook heel veel pseudoniemen heeft. Nu heet ze weer Anneke Rol. Ja, ze heeft ook het nummer Keurig Meisje gezongen. Maar ze zingt nu Een tulp al in een vaasje.

0: Een troostliedje, ja. Een toelichting schrijft hij dan ook van... Ja, ik was scherp. Zo'n ontzettend lullig vaasje met mijn 1 tulp erin. En dat hing ook nog. Maar ja, dan heb ik meteen inspiratie. Hè?
1: Ja, dat was inderdaad geweldig.
0: Zo werkte hij.
1: Heel goed.
0: En,
1: ja, je noemde wat namen ook van mensen die erin optraden. Jan Vos was er onder andere ook bij.
0: Ja, ja, Kloes van Mechelen.
1: Kloes van Mechelen, maar ook Wilhelmina Kutje inderdaad. En jij zei terecht met dubbel T. En dat had iemand anders ook moeten doen. De broer van Wilhelmina Kutje, Bob Kutje, vond het op een gegeven moment niet zo'n mooie naam meer. En die heeft dus een verzoek ingediend om zijn naam te veranderen. Nou, dat is goedgekeurd. En hij kreeg de brief van de gemeente dat zijn naam veranderd was. Maar hij had alleen vergeten te vermelden dat Kutje met dubbel T geschreven werd. Hij had alleen gevraagd of T-J-E weggeschreven mocht worden. Dus hij heet, vanaf dat moment heette hij Bob Kut. Ja, ja.
0: Ja, het is echt scholierenhumor. Ja, het was ook heel populair bij scholieren. Hè,
1: ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, wij ook. Wij vonden het nog steeds geweldig. Het was inderdaad Poep en Pies. Maar een heel erg leuke Poep en Pies. Nou, ik heb ook iets van de Ron Flon Flon Show. Want er zijn cd's uitgebracht met de Ron Flon Flon Songs. Een aantal. En ja, op een daarvan staat een lied van een ober. Wat kan ik voor u doen?
2: Wat kan ik voor u doen, wat mag het zijn? Hier heb u de kaart, en dat is onze wijn. En heb u al een keuze kunnen maken? En heb u die een beetje willen smaken? Oh, u wil nog wat doen, en u wil betalen. Een bakje water voor de hond, ik ga het even halen. Want ik ben de ober en ik loop me half gek voor een foutje van niks en een grote bek. Wat moeten ze weer lang overleggen voordat ze mij een keertje kunnen zeggen wat ze in hun pensen willen proppen en dan maar zeven met hun gore koppen. Ze krijgen het meteen te kwaad als het vreten niet bij het overslag op tafel staat. Wat kan ik voor u doen, wat mag het zijn? Hier heb u de kaart, dit is onze wijn. Heb u al een keuze kunnen maken? En heb u nu een beetje willen smaken? Oh, u wil nog wat doen en u wil betalen. Een bakje water voor de hond, ik ga het even halen. Want ik ben de ober en ik loop me half gek voor een foutje van niks en een grote bek. Ik loop me naar Lazarus te slepen. Volgens hen heb ik het allemaal weer verkeerd begrepen. Moet je kijken wat een rotzooi ze maken. En als het op is, blijven ze nog uren kwaken. En de rekening, die heb nog nooit geklopt. En allemaal apart betalen, anders voelen ze zich gefopt.

0: wil nog wat toe. En u wil betalen. Een bakje water voor de hond. Ja, ik ga het even voor u halen. Want ik ben de ober en ik loop me half gek. Voor een voetje met niks en een grote bek. Ja, kom maar dan hoor, kan die heksen? Kan die heksen, meneer? Voor een voetje van niks en een grote bek. Ja, dat is 37,50. Zegt u? Ja, toch nog, ja.
1: Toch nog.
2: Ja, prachtig. Nummer. Ja, nee, een ober is ook maar een mens. Hè? En Wim de Schippers, ja, hij sprak ook altijd af bij Keizer. En, ja, je hoort de ober van Keizer, hoor je hier, zijn frustratie uitserveren. Ja, ook altijd leuk. Hè? Als je dan ergens was, het was heel erg druk. Hè? En dan stond Wim de Schippers in de zaal en dan riep hij met zijn krijs in de stem. Ja, mag ik even de aandacht? En dan, iedereen stil, hè? En dan zei hij, dank u wel. Ja, ja, ja, die man die was gemist. En ja, dat is... Nou ja, we gaan het allemaal niet over zijn privéleven hebben. Want daar heeft hij weinig over losgelaten. Maar we kunnen wel stellen dat Adriaan van Dis met zijn laatste sleutelroman Wim T. Schippers ernstig heeft beschadigd. En er stond een stukje van Sylvia Witteman in het Parool die een keiharde aanval doet op van Dis.
1: En terug.
2: Jullie hadden een driehoeksverhouding hè, met Ellen. En de afspraak was, we houden onze kop. En daar heeft Adriaan van Dis zich niet aan gehouden. Maar wij draaien Wim T. Schippers op zijn hoogtepunten. Ja, hij heeft heel veel liedjes van Ron Flon Flon. En ja, ik wil er een hele hoop nog draaien. Maar vanwege de titel heeft hij weer een meisje. Dat is waarschijnlijk Jacqueline van Elsakker. Die eigenlijk het meeste gedaan heeft van hem. Ze heet nu Elsje de Wit. Haar begeleidingsband heet De Gleufjes en zij zingt het nummer Wat een Lul.

0: Ja, een onvergetelijk nummer van Elsje de Wit en de Gleufjes. En getiteld Wat een Lul. Wie was die lul? Nou, we hebben wel een vermoeden. Hè?
1: Ik had zo'n idee, ja.
0: Ja, nou, laten we de naam maar niet uitspreken.
1: Precies.
0: We eindigen deze Wim T. Schippers show, special van 4chap Radio. Nou, dat was toch wel een gezellige uitzending horen. En leuke liedjes toch, hè?
1: Ik heb er zeer vermaakt.
0: Ja, en het is een absolute meesterwerk, vind ik toch. De complete onzintekst van Sjefke van Oekel, waar heb dat nou voor nodig? Die staat op het legendarische album Voor en Na. En ja, al die nummers worden zeer hinderlijk ingeleid door Sjefke van Oekel. Ja, prachtige hoes ook, hè, van Theo van der Boogaard. Al die nummers worden ingeleid door Sjefke zelf. Doet hij ook bij zijn eigen nummer. Dus de komende 5 minuten, in memoriam, Wim T. Schippers. Waar heb dat nou voor nodig?
2: Kan het nu even stil zijn, ja? En wordt hier geluisterd naar mijn LP, Voor en Na. Met mijn grootste successen. Een beetje aandacht en respect graag. Anders hou ik er zo mee op. En dan bederven jullie het voor anderen. Want dan blijft geen zijde van deze unieke LP spiegelglad. Begrijpt u dat? Waar heb dat nou voor nodig?

Ach, pardon, Rits. Ik was iets te vroeg. Ik ben iets te vroeg begonnen. Pardon.

0: Waar gaat dit over? Wel nu. Zolang er mensheid zijn...
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne zegt afgelopen nacht twee Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Jaroslav. President Zelensky noemt de aanvallen onderdeel van een campagne om de Russische oorlogsmachine te verzwakken. Volgens Russische autoriteiten ontstond er brand bij de raffinaderij in Krasnodar. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakte een ander gewond. Door de hitte en een blikseminslag is het treinverkeer dit weekend op meerdere plekken verstoord. Tussen Utrecht en Den Haag reden gisteren en vanochtend geen treinen. Daarnaast blijven door de warmte minder treinen rijden, onder meer tussen Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal via Leiden en Haarlem. Er rijden de komende dagen ook minder intercities dan normaal. Het Franse containerschip Galapagos van rederij CMA-CGM is vanochtend veilig door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt dat een belangrijke mijlpaal omdat de spanningen in de regio zijn opgelopen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en vergeldingsacties van Iran. Volgens het bedrijf blijft de situatie in de golfregio onvoorspelbaar. Schermtijd voor baby's en peuters jonger dan 2 jaar leidt tot slaapproblemen, oogproblemen en beperkte taalontwikkeling. Een groot Brits onderzoek toont verder aan dat deze kinderen een zwakkere band opbouwen met ouders en verzorgers. Ze hebben ook vaker moeite met contact leggen met leeftijdsgenoten later in hun leven. Wetenschappers waarschuwen bovendien voor verhoogde risico's op leerproblemen en problemen met eten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up. Listen to the music.
3: Muziekvrienden, ruim baan vandaag voor een van de grootheden van de Nederlandstalige popmuziek. De Vlaming Remmel van het Groenewoud. In deze tijd van lijstjes van de beste Nederlandstalige liedjes in de Volkskrant lijkt er geen beter moment voor. De man heeft tenslotte wat meesterwerkjes in het genre afgeleverd. En welke zou je dan moeten kiezen? Alleen al uit de 13 waar hij in deze bijzondere uitzending hoogstpersoonlijk op terugkijkt en in zijn hotelkamer te Amsterdam zelfs wat van naspeelt op zijn onversterkte elektrische gitaar. Dit mag je niet missen. Remmel speelde 7 december jongstleden in een stijf uitverkocht carré te Amsterdam en wij spraken de dag daarvoor met hem in het Amstelhotel. Wij, dat wil zeggen oud-oorcollega Jochem de Graaf, die goed bevriend is met Remmel en wiens idee het was om dit te organiseren. Waarvoor dank. En ondergetekende was er dus ook bij om af en toe nog wat te roepen of op te nemen in ieder geval. We trappen af met een van de succesnummers van de show, van de live show van Raymond in Carré, waarin Raymond het zittende publiek uitnodigt om even van de stoelen af te komen. En daarna is het woord, na dit lied, liefde voor muziek, is het woord aan Raymond. En hoor je Jochem en ondergetekende af en toe iets in de achtergrond mompelen. We hadden maar 1 microfoon, maar dat mocht de pret niet drukken. Hier is Raymond.
4: Beminde gelovigen.

0: En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé,
0: wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé,
0: ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé,
0: niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?

0: De microfoon in dit interview is helemaal alleen voor Raymond. Om te beginnen over zijn eerste grote hit hier in Nederland.
1: Dat is al 40 jaar dat ik zeg dat ik 10 jaar in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, maar ook veel ellende.
2: Hoe kwam je op het idee?
1: Ik zag de originele zanger, of liever de zanger van de originele tekst. De zanger had voor muziek gezorgd. Die zag ik het doen op televisie. Ik was op bezoek bij een, ik mag zeggen, collega Maridide. En ik had het misschien al gehoord op de radio, maar door die video te zien waarin Robert Charlebois het lied zingt, voelde ik twee dingen tegelijk. Ten eerste dat het emo was die mij enorm goed lag, naar mijn gevoel. En ten tweede dat de originele zanger Robert, dat hij het tongue in cheek deed.
3: Ça fait 10 ans, je fais ce métier-là.

0: En ik dacht, met een snel oplaaiend vuur, dat ik dat zou willen doen, gemeend. Dan was het alleen een kwestie van al die elementen in het Nederlands te zetten. Dat was het eigenlijk. En dan weet ik nog dat we het uitvoerden live, voordat we het opnamen. En dan merkte ik al dat het een impact had bij het publiek dat het nog nooit gehoord had.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Je vraagt me of ik de eerste Nederlandstalige rocker was. En in zekere zin ga ik dat niet ontkennen. Zelfs al heb ik ook een beetje richting gekregen door Kom van de Dak Af te horen van Peter en de Rockets. Maar toen dacht ik ook, ja, ik wil het niet bij een student die koos de tekst houden de hele tijd. Ik wil, zoals ik Chuck Berry ervaar, wil ik ervaringen uitsturen. Letterlijk klopt het niet, want hij heeft het meer over auto's dan ik had kunnen bevroeden. Maar ik voel bij hem wel dat tactiele naar een vrouw toe. En ik miste dat in het Nederlands repertoire zonder meer. En ik besefte dat ik onbewust die combinatie wou van wat toen zwart-Amerikaanse muziek was. Dat was eigenlijk rhythm and blues dus. We waren nog lang niet toe aan disco en funk. En een eigen manier om het te zeggen in dat Nederlands. En dat is gewoon het grootste probleem gebleken. Dat is om mijn Nederlands ingebed te krijgen in, laten we toch maar zeggen, swingende muziek. Omdat Engelse teksten, Engelse woorden lenen zich daar beter toe. Het is daar organisch ontstaan ook, die combinatie van eigen slang vaak met drums en bas. Maar ik wou zo hard dat ik het ook vond op den duur. En mijn boutade is, toen ik eindelijk dat zinnetje had staan, ze kan zo lekker lopen, van Maria, Maria, ik hou van jou. Toen dacht ik, nu ben ik vertrokken.
1: Het is onze slachter die zal in.

0: Zwarte muziek. Amerikaans zwarte muziek. Want Afrikaans was mij te moeilijk toen. De groove, de swing en daarover je verhaal vertellen. Goh, ik denk dat wat betreft de akkoordenstructuur van meisjes, denk ik wel dat ik schatplichtig ben aan wat toen de dienst uitmaakte. En de ene denkt dat ik het gepikt heb, enfin gepikt, dat ik beïnvloed was door Honky Tonk Women van de Stones. En ik herinner me dan wel zelf dat ik toch onder de indruk was bij een beluistering van de eerste LP van Bad Company. Al weet ik niet meer hoe het nummer heet, hoor. Maar dat was wel een tijd van droge. Dat was wel typisch voor die tijd, omdat het van daarvoor meer rhythm and blues was. En zo werd het misschien ook rock. Hoekiger ook. Stugger.
1: Can't get enough of your love was
0: het,
1: toch...
0: Het kan zijn dat Can't get enough of your love... Ofwel, toen het nog Free heette, hè. Die zanger, de groep van Paul Rodgers. Maar bij Free kan ik er ook niet op komen. Hoe dat liedje heette, dat mij misschien wel beïnvloed heeft. All right now. All right now. Ja, ja.

Het komt altijd ergens vandaan. En een periode lang was ik daarover wat gegeneerd. Van dat het is niet meer het idee van te pikken. Hè. Het is dat je ergens in de ban van bent. Maar als ik dan al die Beatle-histories lees... die hebben ook niks anders gedaan dan zaken gehoord waar ze enthousiast over werden. En ik wil dat ook wel eens proberen. Is het dan? En als je het niet weet, herken je het soms niet. En soms bij uitleg erbij herken je het weer wel. Of het te makkie is om dat in het Nederlands te doen, dat is uiteraard vaak de stelling en de vraag. Ik heb voor mijn eigen winkel het gevoel dat ik het opgelost heb, ook door een manier om de teksten te debiteren. Dat is geen chanson-uitspraak. Dan zou ik moeten zeggen dat is, om maar twee woorden te noemen. En ik zing stevast dat is. En dan loopt het. En dat is zonder het te beseffen mijn keukengeheim geworden. Plus dat ik altijd bij de training voor een nieuw lied de woorden aan het kouwen ben. Ik zit niet al te veel op papier te zetten. Alles wat te literair is of wat te hoekig klinkt, daar kan ik niks mee doen. Dus ik moet natuurlijk veel darlings killen. Maar het is wel een heel fijn gebied om in te evolueren als Nederlandstalige zanger.

0: Het was het idee van Jochem de Graaf om ons in het interview te richten op de liedjes van zijn show in Carré. En we hebben die lijst met Raymond doorgenomen voor een groot deel. En uiteraard moesten we daarbij ook hebben over, niet alleen over de rockers, maar ook over zijn melancholieke liedjes.
1: Het is zeker zo dat ik meer en meer melancholische nummers begon te schrijven. Dat was niet mijn opzet. Mijn basisplan was Chuck Berry zijn in Brussel. Maar door de aanrakingen met het echte leven kwam ik vanzelf terecht op meer bespiegelende zaken. En meer balladen, kreten soms ook. Ik denk aan bierfeesten met wanhoopskreet, als ik dit maar heb.

is een heel pak, naast het levenslustige, is er een heel pak melancholisch. En dat heeft ook iets opgeleverd bij het publiek, want mijn echte fans, als ik het zo mag zeggen, die lusten het allemaal wel. En ik dacht meer dat het leven sowieso die twee kanten biedt. Dus dat je ze beter al de twee zijden kunt gebruiken. De planten staan in volle bloei. De kinderen zijn in volle groei. De koffie geurt door heel het huis. De buurvrouw slaat de dekens uit. Prinsessen liggen op het strand. Koningen zijn in het land. Auto's rijden naar Brussel. Maar niets heeft nog zin zonder jou. Bij de eerste reeks melancholische nummers zit zeker ook niets heeft nog zin zonder jou. En het is grappig dat het daarover gaat, want ook daar ben ik schatplichtig. Ik merkte aan jongere mensen dan ikzelf dat ze allemaal aan het dwepen waren met de Smits. En ik dacht gewoon, ik zal er eens naar luisteren. En ik hoorde buiten een bepaalde monotonie, wat mij betreft als luisteraar, en dat komt door de stem van Morrissey, hoorde ik toch patronen waarvan ik dacht, oh ja, dat is wel eens leuk om ook te doen. Eigenlijk niet al te moeilijke akkoorden. En terwijl ik weer eens in een crisis zat qua relatie, en vooral ontluikende relatie, en dat mocht dan eigenlijk niet, dan wel eens altijd fijn, hè? Als je je kan uiten via het lied.

0: in de setlist van Carré zitten twee liedjes die over het tactiele gaan. En over de lustgevoelens, dat is goesting. Maar ik weet niet in welke mate dat woord bekend is in Holland. Goesting is zin, maar klinkt veel krachtiger dan... Zin is... Dan valt hij alweer flauw. Bij goesting heb je zo de duw erbij van lustgevoelens. En dan is er dat liedje Genieten. Tussen haakjes Hier in je hitte. En het is niet makkelijk om de toon te vinden waarbij het legitiem is. De hang naar lichamelijke vereniging. En legitiem is niet het woord, maar de heilige daad. Dat vind ik al beter. En ik denk vooral aan een tekst die ik misschien niet helemaal uit het hoofd ken, maar dat is zoiets van: eens dat de man en de vrouw hun kleren afleggen en zich met elkaar verenigen, komt de genezing. Dat heeft zo'n poëtisch niveau waarbij je niet kan zeggen: ach, wat een vieze bedoeling.
1: Mijn heren, wat was er het eerst?

0: Ik weet gewoon, doordat het ook zo goed gespeeld wordt door de groepsleden, dat het liedje Genieten met zijn eenvoudige bewoordingen goed vertaalt voor mij wat er zo speciaal aan is. Er is zelfs dat gemeen trekje bij waarin ik zeg, ik zie je graag, al weet je niet hoe. Maar juist wanneer het klikt in lichamelijke vereniging, dan besef je ook wel dat zij ondertussen het liefste spruitjes eet met spek en jij zelf dan veel. Alleen hoe de palen verder uiteen kunnen lopen op in andere gebieden.
1: Ben ik verdorven? Ben ik het kwijt? Of is er iemand die me benijdt? Genieten, ik doe wat ik voel wat ik doe. Oh, ik zie je graag, al weet je niet hoe.

Met de Lukas Kinowski had ik wel dat ik na nog maar eens een rit in de omgebouwde bestelwagen, waardoor die een beetje mobile home is van binnen, na nog maar eens een rit en wakker worden hoorde ik een volledige melodie die mij een beetje aan circusmuziek deed denken. En dat was de brokmelodie die ik had, vond ik niet voldoende, dus een beetje bijschrijven. Maar ik had wel blijvend het gevoel van, ik ga daar geen tekst bij maken. We gaan dat gewoon instrumentaal spelen. Dat is eigenlijk een eigenaardigheid bij zangers, liedjeschrijvers. Maar momenteel is het zeer plezierig om dat uit te voeren. Omdat het ook die circussfeer goed weergeeft. En je het publiek daarin kan meekrijgen. En als ik dan dat het applaus hoor na de uitvoering van dat instrumentaal, dan denk ik wel eens bij mezelf, goh, en al die moeite voor die 250 teksten te schrijven.

Het heet ook de Luca Skinowski, omdat ondertussen mijn jongste zoon Luca geboren was. En de moeder die kon nog wel heel wat koosnaampjes uit haar brein toveren. En ik denk dat een van de roepnamen van haar was mijn kleine Luca Skinowski. Ik denk dat dat er ook bij is geweest. Ja.

Dus bij Brussels by Night heb ik het geluk, vaak toch, dat ik eigenlijk al lang niet meer besef wat ik zing. Het lied is gebaseerd op een repetitie met de toenmalige Centimeters. En wat de drummer mee had, was de groove, het drumpatroon, dat resulteerde in Brussels by Night. Ik was vooral... We namen gewoon 2 minuten op, of 3 minuten, van zijn drumpatroon. En ik voelde wel dat het... dat ik maar tevreden ging zijn wanneer ik daar een lied bij had, omdat ik dat niet wou laten verloren gaan. En ik weet nog altijd dat ik in Erenbodigum bij Aalst, omdat de kinderen sliepen, kleine kinderen, 3 en 1 of zoiets, dat ik op een gang zat met een cassetje waarop ik dat drumpatroon hoorde, en een tweede cassetje waarin ik vrije uiting beoefende. En dat was muzikaal en een beetje tekst. En omdat ik geen gitaar bij had of geen piano, en ik mijn resultaat zo bezwerend oké vond, ben ik altijd trouw gebleven aan die spontane invulling daarboven op een gang. En omdat je vaak toon verliest als je a cappella zingt, gebeurden er rare dingen qua akkoorden die er in het lied zijn. Ik denk dat ik al een beetje strofe had en dat ik wel al had van... In de Riveline. En dan de refrein in Brussels by night. Allerlei lichtjes, maar ineens is het hit. We treffen het ketje. Dat is... De ritmiek loopt wel, maar het is... ik ben ineens ver van de logische suite van akkoorden.

0: Het verhaal van verlaten gebouw brengt me terug naar Amsterdam. Er waren drie heren, drie mannen in 1948... die niet naar Indonesië wouden gaan voor politionele macht uit te oefenen. Ze hadden een komst al van de Tweede Wereldoorlog. De drie mannen, waaronder mijn vader, zijn in Brussel terechtgekomen. Ze hadden ook alle drie al hun vriendin, die later hun vrouw werd. En de drie koppels waar ik ondertussen van aan het spreken ben, die hadden voor mij de functie van uitgebreide ouders. Want die zijn zo close gebleven dat veelvuldige bezoeken wanneer de...
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Volgens de Franse gezondheidsdienst gaat het vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt, omdat nog niet alle gegevens zijn verwerkt. De hittegolf was een van de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt sinds de eerste metingen. In Middelburg zijn de afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident en een aanrijding. De politie vermoedt dat beide incidenten met elkaar verband houden. Na de steekpartij reed een automobilist in op een groep mensen en botste daarna tegen een gevel. De bestuurder is gevlucht. De politie is op zoek naar getuigen. Oekraïne zegt afgelopen nacht twee Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Jaroslav. President Zelensky noemt de aanvallen onderdeel van een campagne om de Russische oorlogsmachine te verzwakken. Volgens Russische autoriteiten ontstond er brand bij de raffinaderij in Krasnodar. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakte een ander gewond. Het Franse containerschip Galapagos van rederij CMA-CGM is vanochtend veilig door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt dat een belangrijke mijlpaal, omdat de spanningen in de regio zijn opgelopen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en vergeldingsacties van Iran. Volgens het bedrijf blijft de situatie in de golfregio onvoorspelbaar. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht en de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Met The American Recordings zette Johnny Cash in 1994 onder leiding van producer Rick Rubin een mooie kroon op zijn carrière. Zo leek het althans, want in 1996 flikten ze het nog een keer.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: We hoorden Rusty Cage, een nummer van Beck, dat Johnny Cash in 1996 coverde op de tweede American Recordings LP. Zouden er nog twee volgen van die LP's? Je hoorde Johnny Cash aan het begin van een Songs and Stories die je met de tafel van 5 en 10 langs de decennia voert. Platen van 10 tot 80 jaar oud, uit 1946, 56, 66, 76, 86, 96, 2006, 2016 en ook uit 1971, 81 en 2001. Die dus 25, 45 en 55 jaar oud zijn. En een paar uit 2026. Zoals Waiting Room uit Hongarije. Dit is Don't You Hate Yourself.

Prachtig geproduceerd muzikaal melodrama. De Shangri-La's deden de zang, maar de echte kunstenaar was producer Shadow Morton. He Cried kwam in 1966. En deze is 10 jaar oud. 2016, Blood on Me van de Britse singer-songwriter Sampa. 40 Up, 40 Up. Listen to the music.

De debuut-LP van Boston stamt uit 1976. Je kent More Than a Feeling natuurlijk, maar van die LP hoorde je Rock'n'Roll Band. Gevolgd door Laura Lee. Girl Power uit 1971. Woman's Love Rights. Het was een dikke R&B hit in Amerika toen. En over rhythm and blues gesproken, deze is nu precies 80 jaar oud. My Girl's a Jockey, Joe Turner.

Een van de invloedrijke voorlopers van de mainstream rock and roll, Joe Turner. Hij maakte dit al in 1946. Eind jaren 70 kwam ik als prille muziekliefhebber van een jaar of 10 elke zomer wel even in het Zuiderpark in Rotterdam, waar mijn moeder me meenam naar het jaarlijkse Rotterdam Nieuwpopfestival. Daar stonden tussen 1977 en 1981 best wat bands gratis op te treden die later heel populair zouden worden, zoals The Police en The Cure. Van die eerste paar jaar heb ik niet echte herinneringen, wel van de laatste editie in 1981, toen mijn muzieksmaak inmiddels van de hitparade was verbreed naar de zogenaamde progressieve popmuziek. Ik was als 13-jarige al een vaste luisteraar van de VARA dinsdag en de KRO woensdag geworden. En het bleek op die festivaldag in 1981 dat Theo Stokkink, Hanneke Kappen en Vincent van Engelen de bandjes in ons Zuiderpark in Zuidwijk aankondigden. Niet alleen dat, de KRO maakte ook opname voor het programma Rock Tempo. Zodoende kan ik je 45 jaar later een van de eerste concerten laten horen die ik bewust meemaakte. En bijzonder is, in 2026 staat er een reunietournee gepland van deze band. Dat wil zeggen, van de zangeres met een paar huurlingen. Want de rest van de oude band was er niet meer eens. Maar zo klonken de Au Pairs in 1981 in het Zuiderpark in Rotterdam-Zuid. Headache for Michelle.

0: 40 Up Radio.
1: Music, no filter.
2: Songs
3: and stories.
2: Met

Deptone label dat de platen zo authentiek mogelijk als oude soulplaten wil laten klinken. Dit waren The Poets of Rhythm uit 2006 met Smile While You're Crying. En dit is nieuw, Cut Fruit van Remember Sports.

Ze begonnen als een glamrock band, maar verbreden later hun sound. Bebop's Deluxe uit Engeland, Kiss of Light uit 1976. En dit was 10 jaar later, in 1986, een R&B hit. J.K. Graham, top 20 in het thuisland Engeland, met Breaking Away.

In de jaren 50 hadden ze een paar Amerikaanse R&B-hitjes. Leonard Lee en Shirley Goodman, oftewel Shirley en Lee. Dit was I Feel Good uit 1956. En daarna was het heel lang stil, totdat Shirley in 1975 opdook als zangeres van deze hit.

Het nummer 1 is voor Shirley Goodman in 1975. Shame, shame, shame. Als Shirley & Company. En deze Texaanse zangeres heeft sinds 2024 al diverse tracks uitgebracht. Ella Red. Haar nieuwste heet Funeral.

0: Natural History. Het was in 2001 het debuutalbum van I Am Clued. En van het trio uit Manchester hoorde je een kwart eeuw later nog eens het kleinood Dark Star. Bijna aan het slot van Songs and Stories. En helemaal tot besluit ga ik nog een keer met je naar 1996. Het jaar waarmee ik via Johnny Cash deze aflevering ook begon. De Amerikaanse Lia Andreoni scoorde een radiohitje met It's Alright, It's Okay in 1996. Ik laat je achter met een ander nummer van haar album. Heel graag tot de volgende Songs and Stories. Dit is Lia Andreoni met Happy Birthday.
1: And happy birthday to you.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Bij gevechten kwam ook een Israëlische militair om het leven en raakte een ander gewond. Volgens het leger ontstond het vuurgevecht na het betreden van een verdacht gebouw. In het noordoosten van Frankrijk is in Tomblain een klein vliegtuig van een parachutistenschool neergestort. Daarbij zijn 11 mensen omgekomen, onder wie de piloot, 5 leerlingen en 5 instructeurs. Dat melden Franse autoriteiten en lokale media. Het toestel was onderweg voor een parachutesprong. Hulpdiensten zijn ter plaatse en hebben een crisiscentrum ingericht. Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Volgens de Franse gezondheidsdienst gaat het vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt, omdat nog niet alle gegevens zijn verwerkt. De hittegolf was een van de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt sinds de eerste metingen. Oekraïne zegt afgelopen nacht 2 Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Yaroslavl. President Zelensky noemt de aanvallen onderdeel van een campagne om de Russische oorlogsmachine te verzwakken. Volgens Russische autoriteiten ontstond er brand bij de raffinaderij in Krasnodar. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte een ander gewond. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.

Applaus, applaus, applaus. En dat applaus komt dan van achter het ijzeren gordijn. De band in kwestie heet Blood, Sweat and Tears. Die band die bestaat op dat moment uit 9 man... en heeft een zanger die zeer bekend zal worden. David Clayton Thomas. Waarom is dit heel speciaal? Omdat voor het eerst zo'n groep achter het ijzeren gordijn ging spelen. In Zagreb, in Boekarest en in Warschau. Juni en juli 1970. Daarvoor al waren ze bekend beroemd in Amerika, Engeland en ook een beetje bij ons. Er waren wel gekken die zeiden van dat is echt, dat is de jazz en rock, dat zit er een beetje tussenin.

Chicago, zonder Transit Authority dus. Ik denk dat ze wel 25, 30 albums hebben uitgegeven. Allemaal een beetje aan de zachte kant, maar dat hoort u. Violen erbij. Terug naar Blood, Sweat & Tears, die ook niet te lullig waren om muziek van anderen. Als zij dat goed vonden en als ze dat konden implementeren in, zeg maar, de 9 man die op het podium stonden. Als ze hun blazers konden gebruiken, dan vonden ze dat prachtig. Dit liedje is origineel van Steve Winwood en Jim Capaldi. En dit maakt Blood, Sweat & Tears ervan.

Blood, Sweat and Tears. Niet zo hitgevoelig als Chicago. Ten bewijze daarvan, kijken of ik dat kan, misschien.

Baby, what a big surprise. Chicago. Dat werd een hit. En dit werd geen hit, maar dat werd veel gespeeld omdat het zo'n mooi lied was. Het was een Billie Holiday versie. En er werd een trombone solo in gespeeld die er wezen mag. Ik heb het over Blood, Sweat and Tears. En hoe dat nummer heet? God Bless the Child.

Yes, David Clayton Thomas. Geboren in Londen in Engeland. Zijn vader was een Canadees militair. Toen in Toronto opgevoed en vervolgens een hele goede zanger geworden. En hij heeft tot zijn 80ste gezongen met bijna dezelfde stem als toen. We zijn toe aan het bewijs dat Chicago, Peter Cetera, die schreef daarvoor, dat hij ook hits kon laten horen. Als u nou wilt weten wat er in de jaren 70, dus misschien bij uw ouders of grootouders, de hits waren, dit.

Chicago deed het dus op deze manier. De chance, de flirt met Wishing You Were Here. Dan is de vraag, hoe deed de andere band dat? Hoe deed Blood, Sweat and Tears dat? Wel, die hadden daar wel een antwoord op. You made me so very happy. Eigenlijk hetzelfde.

You made me so very happy. Mooi, hè? Mooi liefdesliedje. Waar zijn we nu? Bij Chicago. Chicago bracht een nummer uit en niemand begreep de titel. Pak het doosje er even bij, wordt ook niet uitgelegd, maar het is wel mooi. 25 or 6 to 4. Hoe dat klonk?

25 or 624. Dat was Chicago. Terug bij Blood, Sweat and Tears. Die een dubbele album uitgaven. 3 and 4 noemden ze dat. En namen ze een nummer op. Ja, het was experimenteel. Het heette Sympathy for the Devil, dat kenden we allemaal. Maar zij knipten dat in drieën. Emergence, Devil's Game en Submergence. Wauw. En dat van Blood, Sweat and Tears.

En dat laatste, daar ging het om. Het is experimenteel. En ik heb erover lang over nagedacht. Moet ik dat laten horen, ja of nee? Dit was mede hun visie op popmuziek. Dat konden ze met 7, 9 of 11 mensen op het podium, konden ze dat ook live brengen. En dat was hun genoegen. En ze brachten dat ook uit op de al eerder genoemde Blood, Sweat and Tears 3 en 4. Er waren mensen die zeiden van afschuwelijke muziek. En ik weet niet of u het afschuwelijk vond, dan heeft u het meteen afgezet. Of het heeft u het meteen herkend als, ja, we proberen wat, we toeteren wat. Sympathy for the Devil herkende u. De stem van de zanger herkende u. Dat was Blood, Sweat and Tears. Daar liepen de zalen van vol. En voor Chicago, daar kocht men vooral de LP en de CD. Want ze hadden van die catchy nummers. Ik weet er nog één en die kan ik live lip meezingen. Saturday in the Park.

Chicago, Saturday in the Park. Was een bekend nummer, was een hitje. Maar Blood, Sweat & Tears hadden ook wel hele grote succesnummers.

grote hit geweest van Blood, Sweat and Tears. U luisterde in het afgelopen uur naar twee Amerikaanse bands, Blood, Sweat and Tears en Chicago. Die hadden koperwerk op de bühne staan en ze geloofden in de klanken van trompet, trombone, sax en weet ik veel wat. Soms moeilijk, maar toch ook wel leuk. Toen, in die jaren dat ik ze heel goed volgde, kon ik zeggen Feeling Stronger Every Day. Dat kan tegenwoordig niet meer. Fijn dat u luisterde. Tot volgende week.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Russische ex-militair en blogger Alexander Lunin is vermoedelijk opgepakt nadat hij in een video president Poetin opriep tot een live interview en misstanden in het leger aan de kaak stelde. Volgens persbureau DPA zit hij 11 dagen in administratieve hechtenis. Ook zou zijn woning zijn doorzocht. Openbare kritiek is in Rusland riskant en wordt regelmatig bestraft. Verzekeraars krijgen na het noodweer van gisteren vooral meldingen van schade door blikseminslag en hagel, bijvoorbeeld aan woningen, dakramen en auto's. Volgens hen is het aantal meldingen nog beperkt, omdat schade vaak pas later zichtbaar wordt. De verzekeraars verwachten daarom de komende dagen meer meldingen en adviseren woningen en omgeving goed te controleren op schade. Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Bij gevechten kwam ook een Israëlische militair om het leven en raakte een ander gewond. Volgens het leger ontstond het vuurgevecht na het betreden van een verdacht gebouw. Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Volgens de Franse gezondheidsdienst gaat het vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt, omdat nog niet alle gegevens zijn verwerkt. De hittegolf was een van de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt sinds de eerste metingen. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht en de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg.

Ja, zomerse klanken. Zomerse klanken. Dit was de Splotchenesse Bounce. Met de 2 pints of lager en een packet of crisp, please. Precies wat je nodig hebt tijdens het WK. En als je op de bank zit met een biertje, de zon schijnt. En dan amuseer je je wel met die brobby en dat soort dingen. Ja, toch? En daarvoor Tom Tom Club met The Genius of Love. En we gaan door met iets heel anders natuurlijk, maar wel iets van deze tijd.

Ja, voor degenen die wel eens naar onze concerten komen, Groep Sportivo, die weten misschien dat wij vroeger dit altijd draaiden als intro-tape. Lydia Lynch met Lady Scarface. Die heeft ook van alles gedaan, Lydia. Onder andere in pornofilms gespeeld. Toen OnlyFans niet eens begon. Of bestond. Daarvoor Prince, Sign of the Times. En wat is deze keer de Sign of the Times, jongens? Is dat de opwarming? Is dat Gaza? Is dat Elon Musk? Wat vinden jullie? Heb je daar een antwoord op? Stuur dan je antwoord naar @gmail.com. Begrijpt u het nog of niet? Daar gaat het ook een beetje om. Ja, en dit zijn de Killers, die draai ik normaal nooit. Maar dit is een wereldhit. Met een biljoen Elon Musk-achtige streams. En luister maar. Het is eigenlijk wel intrigerend, hoor.

Ik kan dat ook. Je luistert natuurlijk naar Hans van den Burg, of je luistert niet naar hem. Dat is de stelling van vandaag. De Killers waren dat eerst met When You Were Young. Dus biljoen, weet ik veel, streams. Die gasten zijn er wel rijk van geworden. Nog net op tijd voor AI. En dan Gorillaz met een hele goede combinatie met De La Soul. Met Feel Good Inc. Ja, en bij de Killers krijg ik altijd een beetje volksmuziekachtig, Schots-Iers-achtig gevoel, vooral bij dat nummer, weet je wel. Maar we gaan natuurlijk naar een andere zomerhit, want we krijgen zomers altijd het zomerhitjes, de muziek waar je aan zomers of vakanties doet denken. En voor mij was deze er eentje. En tevens het beste nummer van die band trouwens, überhaupt.

Ja, een beetje Lynyrd Skynyrd plays Neil Young. Dit was dit, Tom Petty. Achtige gebeuren, mooi nummer, Mary Jane's Last Dance. En daarvoor UB40 dus, Food for Thought. Ja, ik vind het nog steeds hun beste nummer. En in die tijd hadden de bandjes altijd een hele slechte saxofonist. Zoals bij Madness ook en zo. Van die hele zuinige toontjes saxofonisten. En toch grote hits natuurlijk gescoord. Maar dat was ook wel een beetje een gimmick van die bandjes. Van die ska-achtige bandjes. Een slechte saxofonist. Hey, ja, leuk. Goed. Op het half uur aangekomen ga ik weer iets vervelends doen natuurlijk. Want je denkt, oh gaap, oh, daar heb je hem weer. Maar jullie kennen allemaal dit nummer. Daar ben ik mee groot geworden. Niet dat ik groot geworden ben, maar daar ben ik mee. Dat achtervolgt me al jaren. Ik heb er verschillende covers van gemaakt. Ik twijfel nog over welke cover ik hierna dus dan ga draaien. Schaamteloos mezelf promoten natuurlijk. Maar dat zijn jullie van hem gewend. Hans van den Burg op 40 Up Radio. Ja, dit blijft gewoon. Zodra ik dit hoor, denk ik aan

Ja, dat krijg je ervan als je een studiootje begint en je gaat er een beetje zitten opnemen. Dan ga je gewoon dit soort dingen maken. In de vertaling van mij en door mij alles ingespeeld. Ja, dat is pure gewoon narcisme wat ik hier zit tentoon te spreiden. Daarvoor Amerika met Horst is nog neem. Wij hadden ooit een drummer die zei dat hij dat gedrumd had. Nou, dat zijn we nooit achtergekomen of dat ook waar was. Maar het lijkt me wel een mooi verhaal, toch? Voor deze zomer. En wat ging ik ook weer draaien? Ook iets heel moois. Dat wat ik echt mooi vind. Het was, destijds was het een ontdekking. Dit. En ik vind het nog steeds mooi. Eels. Met Novocaine voor de Soul.

Ja, dit was dus niet in excess, maar Harry Nielsen. En Harry was het ook weer niet, meer Harry. Harry Nielsen met Jump Into The Fire. Dat is wel heel ouderwets. Harry Nielsen was een hele beroemde zanger. En hij stapte veel met John Lennon. Maar fijn, een heel verhaal. En daarvoor dus Eels met Novocaine for the Soul. Ja, dat was destijds een hele ontdekking. Te gek. En ik vind het nog steeds heel mooi. Eels is een beetje een rare man. Dan weer een baard, dan weer niet. En dan lijkt hij wel zo uit een inrichting weggelopen. Maar toch maakt hij hele bijzondere dingen. We zijn er alweer bijna. Ik heb toch weer een uur, bijna weer een uurtje vol weten te proppen. Met mooie muziek. Reageer erop. Op mijn vraag of jullie willen reageren. En stuur dan je antwoord naar @gmail.com. Ja, goed. Ik heb dat vaak genoeg gezegd. Je luistert naar 40 Up. Ik ben Hans van den Burg. Ik blink uit in van alles en nog wat. Onder andere in DJ'en, daar ben ik een ster in. En we gaan naar de John Spencer Blues Explosion luisteren. Want dat vond ik vroeger altijd heel bijzonder. Mannen in het leer en allemaal goede spullen. Orange is een van hun platen. Te gekke muziek, luister maar. En daarna gewoon iemand waarvan ze dat hebben. Waar ze ook naar geluisterd hebben, weet je wel. En dan ben ik ongeveer weer aan het eind van mijn Latijn. En dan zien en horen jullie me volgende week weer. Ja, dag. Oh nee, nog niet. Komt-ie.

Mike!

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,1 heeft het zuiden van Portugal getroffen. Het epicentrum lag in de regio Algarve, waar bewoners de schok duidelijk voelden. Volgens de eerste berichten is er geen melding van ernstige schade of gewonden. Autoriteiten houden de situatie in de gaten en verzamelen gegevens over de impact van de beving. Door hevige regenbuien is bij Amsterdam rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. Waterschap Amstelgooi en Vecht waarschuwt daarom niet te zwemmen in open water, in onder meer Amsterdam en omliggende gemeenten. Door overstorten kan vervuild water in grachten en plassen komen. Het advies geldt tot en met woensdag en is bedoeld om gezondheidsklachten te voorkomen. De Russische ex-militair en blogger Alexander Lunin is vermoedelijk opgepakt nadat hij in een video president Poetin opriep tot een live interview en misstanden in het leger aan de kaak stelde. Volgens persbureau DPA zit hij 11 dagen in administratieve hechtenis. Ook zou zijn woning zijn doorzocht. Openbare kritiek is in Rusland riskant en wordt regelmatig bestraft. Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Bij gevechten kwam ook een Israëlische militair om het leven en raakte een ander gewond. Volgens het leger ontstond het vuurgevecht na het betreden van een verdacht gebouw. En dan het weer. Vanavond gaat het langzaam afkoelen. De minimumtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Morgen kan er in de ochtend lokaal nog wat lichte regen vallen. Verder is het dan droog en zonnig. Bij een matige noordwestenwind wordt het morgen tussen 20 en 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music.

0: als de derde hit van Mutt destijds in 1974. Ja. En dit is zo'n mooi stukje van dit nummer, de Cat Crept In. Dan stopt hij en dan gaan ze weer verder. And I love that. Hello, buddy. Come on. Dus uit 1974. Eerst was Tiger Feet en toen Dynamite.
1: Mark van Dalen.

Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vandalisme. Dat is de zondagavond van 4DUP Radio. Om 6 uur beginnen we ermee. En voor de mensen die dit op zondag niet altijd kunnen beluisteren, goed nieuwsbericht. Wat op maandagavond worden weer herhaald. Mijn naam is Mark van Dalen en vandaar dat het programma ook Vandalisme heet. Leuk dat je luistert. In ieder geval stapels reacties binnengekregen. Ik kan ze niet allemaal behandelen, maar waarschijnlijk gaan we er wel een aantal behandelen zometeen. Want je kunt appen in dit uur van met de WhatsApp natuurlijk. 0611 3x2 3x1. 0611 3x2 3x1. Ik ben zo blij dat ik dit muziekje heb weten te bemachtigen. Want ik heb ooit eens een blauwe maandag voor een radiostation gewerkt. Dat was op een zendschip aanwezig. Radio Monique. En daar zat ook Radio Caroline. En die hadden s'avonds een extra service met ruige muziek. Caroline Overdrive heette dat. En die gebruikte altijd deze tune. Ik had hem vroeger op LP, maar gekke manier is die kwijtgeraakt. En nu heeft mijn goede vriend Erwin van der Bliek hem mij gegeven op een MP3. Dus ik dacht, nou, schitterend man. Dan kan ik die gewoon weer lekker opzetten. En dat hebben we nu gedaan. Lonnie Mack is dit en Double Whammy. En let vooral op de tekst.

0: gezegd, heel veel nederpop gaan we draaien. Nou, dit is zo'n voorbeeld. Niet echt een grote hit geweest, maar wel een waanzinnig goede bluesband. Een Nederlandse band dus. Solution heette deze band. Heette deze band. Bestaat niet meer volgens mij. En nummer dat heette Runaway. Rock and roll, the blues. Altijd goed. En ja, en disco, hè? Dat moet ook gebeuren. Het is niet anders. Let's all chant. Daar zijn ze.
1: The Michael Zeger Band.

een artiest die heus nog wel wat langer had kunnen leven. Die is al jaren niet meer onder ons, deze Robert Palmer. En wat een juweeltje was dit, She Makes My Day. Dit is Vandalisme bij 40 Up Radio. Leuk dat je luistert ook. Dit uurtje radio op zondag van 6 tot 7 en op maandag de herhaling met heel veel oud. Lekkere uplifting, oude platen met af en toe wat nieuws. Maar dit is oud.

Daar komen ze vandaan. Natuurlijk Australië, Tame Impala. De leden zijn Dominic Simper, Cam Avery, Jay Watson en Julian Barbagallo. Dat zal ik ongetwijfeld verkeerd uitspreken, maar het komt uit een goed hart. En natuurlijk Kevin Parker, dat is de main man. Dat is een multi-instrumentalist, lees ik hier zo. Uit Australië afkomstig. En nog niet echt grote hits gescoord, maar ik heb ze allemaal in mijn systeem zitten. Ik vind het lekkere muziek, goede radiomuziek vind ik het. Maar ja, dat ligt aan mij. Sorry daarvoor. Ja, je weet het, Music Made for Radio Vandalisme van 6 tot 7 met radioplaatjes, zo noem ik het altijd maar. Hey, leuk dat je luistert en zoals eerder gezegd, je kunt wat van je laten horen. En doe dat via de WhatsApp in dit uur van 6 uur tot 7 uur op zondag 06-11-3x2-3x1. 06-11-3x2-3x1. Buddy Oderstap is dit. Van mijn collega Hans van den Burg. Ja, dankjewel Hans voor het vorige uur. Maar dit is zijn muziek, dus...

80. Dat is een van mijn favorietjes. Wait for me. Goed dat je luistert. Als je het leuk vindt of dat je het kut vindt, laat van je horen. 06 3x2, 3x1. Of via de website natuurlijk, 40upradio.nl. Jemig. En ik ben nog niet eens dronken, kun je nagaan. Ja, de Selector is hier, ook al uit Engeland afkomstig, uit het ska-tijdperk. En dit was ook zo'n leuk.

in het weekend ook nog wel eens wat in het land doe. Toen dacht ik, joh, leuke stad eigenlijk. Kan ik best wel eens een keer dat nummertje weer draaien van de cabaretier Herman Berkien. Zwaar ondergewaardeerd.

die geld heeft geboden aan de producers van dit nummer om het uit te brengen en zelfs auto's. Ik wist niet dat ze zo rijk was. En Vanessa Williams die kwam daarachter en die heeft de producers nooit meer aangekeken. We hebben het hier over Pebbles uit 87. Een nummer dat heette Girlfriend. En ja, dat soort gladde nummertjes hoor je natuurlijk ook hier bij Vandalisme. Hey, dat was hem weer voor deze week. Zondagavond 6-7 en de herhaling op maandagavond. En blijf lekker luisteren naar 4D Up. Er komt nog veel meer.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de zware aardbevingen in Venezuela hebben naar schatting 1,8 miljoen mensen, waaronder 680.000 kinderen, humanitaire hulp nodig. Ziekenhuizen en honderden scholen zijn zwaar beschadigd, waardoor zorg en onderwijs onder druk zijn komen te staan. Veel kinderen missen veilig drinkwater en ontheemde gezinnen worden opgevangen in onbeschadigde scholen. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Rusland door westerse druk een moeilijke periode doormaakt, maar daar sterker uitkomt. Hij stelt dat Oekraïne terrein verliest en het westen Rusland niet zal verslaan. Ondertussen meldt Rusland verdere terreinwinst, terwijl Oekraïne grootschalige droneaanvallen uitvoert op Russische energievoorzieningen. Door de hitte en het noodweer rijden op maandag en dinsdag op meerdere trajecten minder treinen. Storingen aan wissels, blikseminslag en omgevallen bomen zorgen voor problemen. Vooral in de Randstad vallen intercity's uit op 5 trajecten. Ook tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal rijden minder sprinters. En Max Verstappen is als tweede geëindigd in de Grand Prix van Oostenrijk. Dat is zijn beste resultaat van dit seizoen. George Russell won namens Mercedes met Kimi Antonelli als derde. Verstappen reed een sterke inhaalrace, kwam dicht bij Russell, maar kon de overwinning niet meer pakken. Antonelli eindigde 0,3 van een seconde achter Verstappen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80. Op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.

0: Divo uit Ohio. New Wave staat de kop van de 126e LP'ers. We zitten nog steeds bij de Letter F-albums. Dit was er eentje van uit mei 1980. Freedom of Choice.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje LP'ers van deze week.
0: Maar ik heb nog meer voor je. Het meeste werk komt ook uit de jaren 80. Dat is Frank's Wild Years van Tom Waits uit de zomer van 1987. Ik heb er eentje uit de jaren 60. Ga je best wel wat trekjes van krijgen. Fresh Cream van Cream. Eind 1966 uitgekomen.

0: Gates of Steel, daarvoor Whippet en later dit uur meer ervan. Nu naar de oudste van vandaag. Een supergroep met Jack Bruce, Eric Clapton en Ginger Baker. Hier is het debuut van Cream uit
1: 1966.

meest toonaangevende albums uit de jaren 60, 70 en 80 hoor je in L. Peters. Elke zondag bij 40 Up Radio.

Cream van hun debuut Fresh Cream. I'm So Glad, liedje van 35 jaar eerder eigenlijk. Want Skip James was degene die het als eerste opnam. En dat was dus in 1931.

0: NSU van de band Cream, opgebouwd uit twee leden die eerder in de Graham Band Organization hadden gezeten. Dat waren natuurlijk Bruce en Baker, een soort van bluesrockband. En Clapton, die het had gezien bij John Mayall en de Bluesbreakers. Later nog meer van dit album.
1: L. Peters presenteert het meesterwerk van deze week.
0: Maar nu, het hoofdgerecht voor vandaag. Het meesterwerk dus. In dit geval een album van Tom Waits. Hij kwam net wel na Swordfish Trombone. Zal ongetwijfeld in de toekomst ook nog wel een keer een meesterwerk worden in L. Peters. Maar deze was ook niet te versmaden. Uitgekomen in augustus 1987 zijn tiende album, Frank's Wild Years.

De eerste twee tracks van het meesterwerk van deze week. Frank's Wild Years, Stanway 87. Het jaar waren Hang On, St. Christopher en Yesterday Is Here. Maar het is een meesterwerk, dus je krijgt er veel van. Zo ook deze track, Way Down in the Hole. When you

0: Tom Waits, Way Down in the Hole van het meesterwerk. Frank Wild's Ears, later meer van dit album. Nu gaan we naar Italië. De enige keer dat ze erin staan. Symfonische rock uit dat land van de band Le Orme.
1: 1973.

Het vierde album van deze band uit Venetië, Le Orme. En dan ga ik mijn best doen op de albumtitel Felona e Sorona, uitgekomen april 1973. En de titeltrack is in het Engels In Between, dat is te doen in het Italiaans. Nou ja, ik maak hem al wel van Sospesi nel Incredibile. Of iets van die strekking. Ik heb nog één album voor je en dat is er eentje van de Raspberries. 1972.

0: Hadden een eerdere bandje uit Ohio vandaag, Devo. Daar kwam deze jongens ook vandaan. De Raspberries, hun tweede album heet Fresh. En de twee tracks die je nu alvast kreeg waren If You Change Your Mind en aansluitend I Wanna Be With You.
1: Het meesterwerk van deze week.
0: Dat is er eentje van Tom Waits, zijn tiende. Frank's Wild Years, tijd voor een zoveelste trekje ervan. Innocent When You Dream.

0: Betere new wave uit de States. Devo met Girl You Want. Ik heb nog één bonus track voor je. En die komt van The Raspberries van Fresh. Let's Pretend.
1: 40 up, 40 up. Listen to the music.

tweede van de Raspberries, het album Fresh. En de DJ dat heette Let's Pretend. Ik heb nog één DJ om de zaak mee af te ronden voor vandaag. De 20ste met alleen maar Letter F albums, deze LP'tjes. En daar ga ik volgende week gewoon nog mee door. We hebben nog wel even te gaan. Met dan onder andere het meeste werk van Shuggy Otis. Freedom Flight uit 1971 is dat. De laatste van vandaag, die komt van Cream, van het album Fresh Cream, is dit Rolling and Tumbling. Zo, na 8 uur, Leo van der Goot.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Afgelopen weekend zijn opnieuw twee mensen overleden na incidenten op het water. Vandaag verdronken ze bij een man in het Paterswoldse Meer bij Haren. En zaterdag overleed een 35-jarige zwemmer na problemen in recreatieplas De IJzeren Man in Vught. Donderdag kwamen ook al drie anderen om het leven bij afzonderlijke waterincidenten. Ondanks een 60-daags staakt het vuren zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw opgeleid. Na wederzijdse aanvallen op militaire doelen en schepen staat het recente akkoord onder druk. De straat van Hormuz blijft voorlopig open, maar volgens deskundigen probeert Iran een sterkere onderhandelingspositie af te dwingen. Na de zware aardbevingen in Venezuela hebben naar schatting 1,8 miljoen mensen, waaronder 680.000 kinderen, humanitaire hulp nodig. Ziekenhuizen en honderden scholen zijn zwaar beschadigd, waardoor zorg en onderwijs onder druk zijn komen te staan. Veel kinderen missen veilig drinkwater en ontheemde gezinnen worden opgevangen in onbeschadigde scholen. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Rusland door westerse druk een moeilijke periode doormaakt, maar daar sterker uitkomt. Hij stelt dat Oekraïne terrein verliest en het westen Rusland niet zal verslaan. Ondertussen meldt Rusland verdere terreinwinst, terwijl Oekraïne grootschalige droneaanvallen uitvoert op Russische energievoorzieningen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

Ja, dat is niet te vertalen eigenlijk. Hè. Verliefd worden is heel slecht voor je knieën. Nee, dat is niet helemaal zo bedoeld, maar daar komt het uiteindelijk wel op neer. En hou eens op met mijn hart rond te slepen, toch?

De titels van de liedjes hebben in ieder geval iets met elkaar te maken. Of de inhoud dat ook heeft, dat weet ik niet. Want we begonnen dus met Falling in Love is So Hard on the Knees. En daarna Stop Dragging My Heart Around. Van Stevie Nicks en Tom Petty en

hier als Sharky. De minister die verantwoordelijk is voor water in Engeland heeft opgeroepen om nu onmiddellijk Thames Water te nationaliseren. Het schijnt dat het

Het is zulke lekkere muziek die zij maakt. Er is echt geen spel tussen te krijgen. Het zit allemaal zo fijn in elkaar. Carly Simon. En dan moet je daarbij zeggen, ja, zij had iets met... Hoe heet hij ook alweer? Ja, dat weet ik dan weer niet. Weet je wel. Ja, dat weet ik wel, maar dat wil me niet te binnen schieten. Why is de vraag. Het is een van de bands die ik in de tijd dat ze groot waren ook geweldig vond. En nu nog steeds prachtige muziek. Tears for Fears hier bij 4DUP Radio, vrienden. Of zit ik nu... Nee, ja, dit is dat.

Het is net zoals met Carly Simon. Ik bedoel, You Don't Give Me Love. Ja, maar als je erom zeurt, dan krijg je niks. Dat weet je toch? Goed, ga nou niet liedjes zitten analyseren, want het slaat gewoon helemaal nergens op. Die mannen hebben werkelijk hun best op gedaan om iets zinnigs te schrijven. Mooie verhalen, goed gedicht. Nou jij zo slap zitten blaten. Kan zo'n hekel aan je... Oh ja, mezelf. Nou, wat doet het niet? Genesis. Oh nee, wacht. Oh, was hij nog niet afgelopen dan? Nou, maakt niet uit. Ja. Let er een beetje op. Genesis, Home by the Sea.

Mooi, hè? Home by the Sea, dat zouden we allemaal wel willen. Genesis, oudje. Ik weet je, toen Genesis eigenlijk net begon, begreep ik die band helemaal niet. Wat belachelijk is, want het was allemaal heel simpel. Maar op een of andere manier had ik een keer iets gehoord waarvan ik dacht, ja, nee, vind ik niks. Toen zei iemand, oh, Genesis. En ik zei, ah, nee, helemaal niks. Wat dus echt helemaal nergens op sloeg. En nu kun je er niet meer zeggen, want ja, nee, oh, pff, nee, Genesis, oh, dat is net zoals Coldplay, daar wil je niks mee te maken hebben. Tenminste, die indruk krijg ik wel eens. Maar het is de prachtige muziek die ze maken. Frank Zappa bijvoorbeeld moest ik ook heel erg aan wennen.

Leuk, hè? Ze zitten dus te rommelen met het maatstelsel of zo. Ik weet niet hoe je dat noemt. Daar moet je verstand van hebben van dingen. Maar het is wel heel erg grappig. Het was Sister Jack van Spoon. Je merkt overigens dat de namen voor bandjes op aan het beginnen te raken.

Zo zeg, wat een ontzettend lekker beentje. En weet je wat het is? Een Nederlands beentje. Even terug naar mijn jeugdvrienden. Oh, dit is zo'n heerlijk nummer. Van Steppenwolf, The Pusher.

mooie. Ik heb heel wat pillen ik heb een hele hoop rommel gerookt en gesnoven en gedaan. Maar ik heb nooit iets gedaan waardoor mijn geest gesloopt kon worden. En dat kan wel als je de pusher, dat zouden wij een dealer noemen, of weet ik wat, in ieder geval, goddamn de verdoemde pusher. Dus met andere woorden, wel licht, gezellig, maar niet dingen waardoor je geest naar de knoppen gaat. Goeie gedachte, heren Steppenwolf uit 1967.

0: coming down.
1: Mooi, hè? Die Cash. Oh, het is zo mooi. En volgens mij zit applaus erachter geplakt. Het is helemaal niet live. Het is gewoon een regenbui ergens in Texas of zo. Die ze opgenomen hebben. En dan erachter om de indruk te wekken. Dat, het maakt me allemaal niet uit. Het is zo'n prachtig liedje met zo'n prachtig orkest. Johnny Cash en die stem. Sunday morning coming down.

het zit soms een beetje krom en dat is hartstikke fijn. Heerlijk om naar te luisteren. Jeff Tweedy, Enough. Hier is Nancy Griffith. Ook zo'n mooie ouwe. Going back to Georgia.

toch terug gaat naar Georgia, mag ik dan mee? Going back to Georgia, Nancy Griffith met nog iemand erbij, maar dat ben ik vergeten te noteren. Schande groot. Jongens, ik zal mijn leven wel weer een keer beteren, maar ik weet niet of het vandaag gaat lukken. Hier is Barbara Eklund.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een kind van 1,5 jaar is in Schiedam zwaar gewond geraakt na een val uit een openstaand raam op de 3e verdieping. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van het incident en hoe het slachtoffer eraan toe is, is onbekend. Het is het 4e ernstige gevalincident deze maand, na vergelijkbare ongevallen in Rotterdam en Dordrecht. Na de dubbele aardbeving in Venezuela zijn tot nu toe 33 mensen levend uit het puin gered, terwijl nog honderden tot mogelijk tienduizenden vermist worden en worden gezocht. Het dodental staat op 1430. Reddingswerkers werken tegen de klok omdat de kans op overlevenden na 72 uur snel afneemt. Afgelopen weekend zijn opnieuw 2 mensen overleden na incidenten op het water. Vandaag verdronk een zwemmende man in het Paterswoldse meer bij Haren en zaterdag overleed een 35-jarige zwemmer na problemen in recreatieplas De IJzeren Man in Vught. Donderdag kwamen ook al 3 anderen om het leven bij afzonderlijke waterincidenten. Ondanks een 60-daag staakt het vuren zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw opgeleid. Na wederzijdse aanvallen op militaire doelen en schepen staat het recente akkoord onder druk. De straat van Hormuz blijft voorlopig open, maar volgens deskundigen probeert Iran een sterkere onderhandelingspositie af te dwingen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter. Dit is Abel's Americanana. Met Abel de Lange.

Ja, Sticks and Stones, Ray Charles, The Genius. Ach, daar is het voor mij allemaal mee begonnen. Met deze meneer en zijn muziek. En dat woekert nog steeds voort. Dit is Abels Americana. Hallo. En leuk dat je luistert. En wat ligt hier allemaal? Oh, veel New Orleans stuff. Een prachtige verzamelaar. Dr. John Cyril Neville. Professor Longhair. Misschien nog wel Jasper Lindell. We gaan feest vieren. Ik heb een hele bijzondere uitvoering van Right Place, Wrong Time.

Ja, ja, Right Place, Wrong Time, Ray J, hoorde je. En dat was natuurlijk een andere uitvoering dan het bekendere werk van Dr. John. En het komt van de prachtige verzamelaar New Orleans Funk op het Soul Jazz Records label. En ik ben er helemaal dol op. Ik heb die eerste nummer 1, New Orleans Funk nummer 1, al helemaal uitgemolken en vaak gedraaid. Zeker in dit programma op 40 op Radio. Maar ik heb ze nu alle vier, dus ik ben een hele blije jongen. En die staan weer allemaal te gekke tracks op. En die hoor je onder andere in deze show. Maar we gaan eerst naar Dr. John, want die brengt een song die heet Wash Mama Wash.

Ja, gaaf dit. Wash, Mama Wash, Dr. John, The Night Tripper. En hij speelde vroeger fantastisch gitaar. En toen gebeurde er iets met zijn hand. Ik geloof, er is iets met zijn hand gebeurd. Geschoten erin, of vind ik wel. En toen is hij maar piano gaan spelen. Alsof je daar je vingers niet voor nodig hebt. Maar dat deed hij niet onverdienstelijk. Deze man, god, die kennen wij wellicht allemaal. Door zijn prachtige Right Place, Wrong Time. En allemaal andere geweldige nummers die hij speelde. Onder andere deed hij een track op The Last Waltz. Maar dit geheel terzijde. Ik ga even door naar de New Orleans funk. Want ik heb een track klaarstaan. You Keep Me Hanging On.

0: Orleans, You Keep Me Hanging On. En het komt weer van die schitterende verzamelaar die ik op de kop heb getikt. New Orleans Funk op het Soul Jazz Records label uit Londen. En god, dat allemaal, ja, het is zo goed gedocumenteerd en het klinkt allemaal zo lekker. Ja, New Orleans muziek, daar kan je me midden in de nacht voor wakker maken. En dan gaan we snel door naar een andere New Orleans veteraan, de Neville Brothers, Cyril Neville. En wat zingt hij? New Orleans Cookin'.
1: Je luistert naar 40 Up Radio. Music. No filter.

Ja, jeetje. Als je dit hoort, dan wil je toch gelijk naar New Orleans en het beleven wat er allemaal aan muziek te beleven valt. Cyril Neville hoorde je met New Orleans Cooking. Ja, dit vind ik zo geweldig. Dat is heerlijk. Oké, je luistert naar Abels Americana voor 40 Up Radio. Hoop dat je het leuk vindt. En wat ga ik nog meer zeggen? Ja, dat je me kan mailen als je dat leuk vindt. En denkt van, oh, draaien ze meer van dit? Oh, hoe heet het dat? Mag allemaal. abeldelange@gmail.com. Een van de grote invloeden van Dr. John onder andere, maar vele New Orleans pianisten, is Professor Longhair.

Ja, dat was een Professor Longhair. Man die vele pianisten uit New Orleans heeft beïnvloed. Waaronder Dr. John die we net draaiden. Jambalaya on the Bayou. En dat kennen we weer. Misschien wellicht van Fats Domino. Het is de New Orleans cooking hier vandaag. In Abel's Americana. Ik ga naar een gouden oude. Otis Redding.

0: go.
1: Ja, dat was hem. Otis Redding. Otis die dood is, zeggen ze altijd. I love you more than words can say. Ja, als je hem hoort, god, wat een stem. En wat een songs. Echt geweldig. Ah, dan kun je altijd draaien. En uiteraard ook in dit programma. Goed, we nemen even een zijtakje naar Curtis Mayfield.

0: prachtige soulmuziek van Curtis Mayfield en The Impressions. En wat is hij op een nare manier aan zijn einde gekomen. Hij kreeg een lichtbak op zijn hoofd tijdens een optreden. En toen was hij verlamd. En toen heeft hij trouwens nog wel platen gemaakt, ook vanuit zijn bed. Maar dat gun je zo'n man helemaal niet. The Gentle Genius noemden ze hem. En waar ze Ray Charles The Genius noemden. Ik weet nog niet wie genialer is, maar... Nou, in ieder geval schitterende muziek. Goed, tijd voor de Dutch Corner. Toch, Jan?
1: Zo is dat.
0: Ja. Wij waren samen bij een geweldig optreden van Bertolf en Diederik Nonden in De Kleine Comedie. Nou, dat was helemaal top. Dat zijn echt songwriters, puur zang. Leuke mannen, benaderbaar. En die hebben weer een mooi plaatje samengemaakt. Heet All Good Things. Hier is dus All Good Things. Sometimes.

Bertolf Lentink en Diederik Nomden. All Good Things. Ja, ik zei al, we hebben ze gezien spelen in de Kleine Comedie tijdens hun tour. En het was echt geweldig. Aardige gasten, goede gasten. Ze schrijven songs. Ze trekken dat zo even uit hun mouw, lijkt het althans. En nou ja, dat was natuurlijk een reden om een plaatje te kopen. Met handtekening, ja hoor. Daar zijn ze. Diederik Nomden en Bertolf Lentink. We doen er nog eentje. Ain't No Running Around It.

0: chapeau voor Bertolf en Nomden, Diederik Nomden. Eno Running Around It van hun nieuwe plaat All Good Things. Echt fantastisch. Goed, dit is Abels Americana voor 40 Upper Radio. En hier is Erik van Dijsseldonk.
1: Gemaakt door muziekliefhebbers en niet door hitlijsten. 40 of Radio. Music, no filter.

Erik van Dijsseldonks nieuwe single Halftime komt van het gelijknamige album. En Erik van Dijsseldonk is een fantastische gitarist, singer-songwriter. Hij schrijft echt toffe songs. En dat moest maar even gezegd hier in Amersfoort Medicana. Dijsseldonk.nl als je meer over hem wilt weten. Tijd voor Bywater Call.

0: Bywater Cole hoorde je Roll van hun album Shepherd. Steengoeie band uit Toronto, Canada, met Megan Parnell als stralend middelpunt. Wat een strot heeft die vrouw. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goed, Jesper Lindell dan. Een Zweedse gitarist, songwriter. En die heeft 2 platen in 4 dagen gemaakt. Dat is het record volgens mij in mijn beleving. Hier hoor je een oud Otis Redding klassieker.
1: Where's something

When Something Is Wrong With My Baby. Je hoorde Jesper Lindell. En ik heb hem vaker gedraaid in Amos Americana. Een Zweedse gitarist, zanger. En die is helemaal begaan. En ik kan me daar zo, kan me zo voorstellen met het Southern USA. En de muziek die daar vandaan komt. Niet alleen van Otis, maar op zijn nieuwe plaat Royal. Opgenomen in de Royal Studios in Memphis. I Can Stand the Rain van M. Peebles. Een nummer van de Staple Singers. Het is echt heerlijk materiaal waar je lekker naar kan luisteren. Nogmaals, hij had dus een plaat in de Muscle Shoals Studio opgenomen in, ik geloof, anderhalve dag. Dat is echt een nauwelijks mogelijk, maar hij heeft het gedaan. En daarna in de Royal Studio in Memphis. Jesper Lindell. Onthoud die naam, lieve mensen. Dit is het einde van deze editie van Abels Americana. Nou, leuk dat je hebt geluisterd. apeldelange@gmail.com. Kom als je wat kwijt wil. Nou, blijf lekker op de zender. 40 Radio, Radio heeft altijd wat te bieden. En we gaan eruit met een New Orleans man, Snooks Igling. Tot ziens.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk heeft tijdens een recordhittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd, vooral onder ouderen. Het gaat om oversterfte, niet alleen officieel vastgestelde hittedoden. De hittegolf bereikt de temperaturen boven 40 graden en zorgt ervoor druk op zorg en infrastructuur. Experts waarschuwen dat uiteindelijke cijfers nog kunnen oplopen door latere data. In Servië blijven protesten doorgaan, ondanks de aankondiging van president Vučić dat hij binnen enkele weken wil aftreden. Demonstranten eisen al langer politieke hervormingen en nieuwe eerlijke verkiezingen. De onrust begon na een dodelijk spoorwegongeluk in 2024 dat symbool werd voor corruptie en slecht bestuur binnen de overheid. Een kind van 1,5 jaar is in Schiedam zwaar gewond geraakt na een val uit een openstaand raam op de 3e verdieping. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van het incident en hoe het slachtoffer eraan toe is onbekend. Het is het 4e ernstige gevalincident deze maand, na vergelijkbare ongevallen in Rotterdam en Dordrecht. Na de dubbele aardbeving in Venezuela zijn tot nu toe 33 mensen levend uit het puin gered, terwijl nog honderden tot mogelijk tienduizenden vermist worden en worden gezocht. Het dodental staat op 1430. Reddingswerkers werken tegen de klok omdat de kans op overlevenden na 72 uur snel afneemt. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Hey fellas, I'm talking to you, you too. Do you guys know who I'm talking to? Those of you who go out and stay out all night and have the next day. Expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. Cause we realize two things, that you aren't doing anything for us. We got to get what we

0: Dit is 40 Up Radio en hier is Vincent Bijlo met Studio Bijlo.
1: Alright, en wat mij nou zo leuk leek, het is vandaag, als wij uitzenden, 28 juni 2026. En het is vandaag 38 jaar geleden dat mijn vrouw Mariska Remmerink en ik verkering kregen. Nou ja, zeg. Dus we doen alleen maar platen uit 1988, die toen een hit waren of weer een hit waren.

Maar, dit was dus de Locomotion, maar die is natuurlijk al heel oud. Maar deze 1988 versie, die was van Kylie Minogue. Kylie Minogue, die nu, het 38 jaar later, gewoon weer op tournee gaat. Dat kan dus gewoon wel. Zeker. Muziek van toen. 1988. Come into my life, dat zei ik toen ook tegen Mariska. Natuurlijk, uiteraard.

leuke van al deze nummers is eigenlijk dat ik ze nooit meer gehoord heb daarna. Althans, de meeste niet. Deze bijvoorbeeld niet, Come Into My Life van Joyce Sims. Maar nu ik het weer hoor, kan ik het mijn nummer wel ontzettend goed herinneren. Dat geldt ook voor deze. Dat heb ik ook nog heel goed. Morricante. Jekke, jekke. Ja, jekke.

Yes, Morikante. Jekke. 1988, waanzinnig jaar. Ik won het Leidse Cabaret Festival dat jaar. Dus mijn carrière kwam opeens in een waanzinnige bam. Die was er daarvoor eigenlijk helemaal niet. Het was gewoon, ik werd gelanceerd in dat jaar. En toen kreeg ik ook nog eens een keer op 28 juni verkering. Allemaal bijna tegelijk. Het was een sleuteljaar. En 3 dagen voordat wij verkering kregen...

Nou zeg, het was ook van de week was het ook weer wat. Het was de code oranje was het. En wij zaten in de code oranje. De heetste nacht die het ooit na Christus gemeten was. Zaten wij oranje te kijken. Maar goed, oranje was dus Europees kampioen geworden. 25 juni 88. 3 dagen later kreeg ik verkering. Je had natuurlijk allemaal... Liedjes had je allemaal...

The Fairground Attraction, perfect. Dat is dus 1988. Er is nog best leuk veel leuke muziek, hoor. Dat, ja, als je dat zo eens even bekijkt. Tuurlijk. Ja, Bobby McFerrin ook, natuurlijk. Helemaal. We zijn nog in een concert geweest van hem toen, in dat jaar. In de oude zaal van het muziekcentrum Vredenburg. Helemaal alleen op het podium. Helaas. Ongelooflijk goed. Yeah!

0: hier.
1: Joe Jackson. Uiteraard, live. Nou, dat hoorde ik toen. En we zijn nog niet hetzelfde jaar, maar wel een jaar later na het eerste concert samen van Joe Jackson gedaan. En sindsdien hebben wij werkelijk geen tournee meer overgeslagen. Oh, en dit hadden wij op een singeltje. Ik heb dat singeltje nog. Zeker. Ja.

weinig drums, hè? Voor veel Collins-achtige begrippen. Groovy Kind of Love, 1988. En we hadden natuurlijk ook nog deze. Ja. Maar die was ook niet nieuw. Net zoals Groovy Kind of Love was natuurlijk ook niet nieuw. De cover van Phil Collins wel, maar deze... Ja, toen allemaal nummers die voor reclames werden gebruikt... en die werden toen opeens weer hits. En dat was ook bij Eric Clapton volgens mij het geval...

Eric Clapton. Wonderful Tonight. Het is allemaal van die hits die al van ouder waren. En opeens weer terug waren in 1988. Gaat ook voor Bill Withers. Dit was altijd goed om je longen te oefenen. Lange tonen aanhouden.

Ja, ja, dat moest je dan kunnen. Die hele toon. Zo, dat was lang, zeg hé. En als je dat dan goed kon en je had er een tijdje op geoefend, dan als je... Eigenlijk had je weer een enorme longinhoud. En ik rookte toen nog. Dus je had hem flink opgerekt in je dagelijkse oefeningen weer gemaakt, gedaan. Maar dat roken, dat doe ik allang niet meer uiteraard. Of niet uiteraard, want er zijn natuurlijk mensen die dat nog doen. Maar ik vond het toch op een gegeven moment toch beter eigenlijk... na wat doden in de omgeving, om ermee te stoppen. Eigenlijk wel. Ja.

Ja, dat is Branford Marsalis. Op de sopraan sax. Sting, Englishman in New York. We zijn nog steeds bezig met 1988. Ons verkeringsjaar. En we hebben natuurlijk ook de Robert Cray Band.

0: Ik had een gitaartje. Een soort punkgitaartje met een hap eruit. En dat klonk eigenlijk exact hetzelfde als de gitaar van Robert Cray. Maar zo goed spelen als hij, dat kon ik natuurlijk helemaal.
1: Dit is 40 Up Radio.
0: Ja, In Excess. Never Tears Apart. Ja, dat dachten wij ook.

Alright. Oh ja, nee, dat moet ik niet steeds zeggen. Ik zei tear as apart, volgens mij. Maar het is natuurlijk tear. En dat moet ik echt goed doen. Want Mariska, mijn vrouw, die is anglist, Engels gestudeerd. Afgestudeerd op metrum en maat in poëzie. 19e-eeuwse poëzie. Maar ik moet dat natuurlijk wel goed doen. Want ze had ook, zeker als ze hier was geweest, had ze tear gezegd in plaats van tear. Het was een beetje een somber nummer. Maar ja, die moesten er ook zijn in de tuin natuurlijk. Wat een geweldig nummer.

Hoorde je het? Hier zijn ze ook. Before you tear me all apart. Het is gewoon tear. Is het gewoon. Zo. Nou. Dit was dus 1988. Een heel uur lang. Ik zeg. Tabé. Veel plezier met eenmaal. En toch weer met Sonny Rollins eruit, hoor. Jawel, want die blijft.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Nederlandse marineschip de MS Groningen vaart met water, voedsel en medische hulp van Curaçao naar het door aardbevingen getroffen Venezuela. Het schip kan ter plaatse ook water zuiveren. Terwijl internationale hulp op gang komt, zijn er ondertussen al wel 1430 doden en nog honderden vermisten gemeld. Turkije heeft scherp gereageerd op de erkenning door Israël van de massamoorden op Armeniërs in 1915 als genocide. Ankara noemt het een politiek besluit en wijst op Israëls beschuldigingen over Gaza. Turkije blijft ontkennen dat er sprake was van genocide tijdens de gebeurtenissen, waarbij naar schatting 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs omkwamen. Frankrijk heeft tijdens een recordhittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd, vooral onder ouderen. Het gaat om oversterfte, niet alleen officieel vastgestelde hittedoden. De hittegolf bereikte temperaturen boven 40 graden en zorgde voor druk op zorg en infrastructuur. Experts waarschuwen dat uiteindelijke cijfers nog kunnen oplopen door latere data. In Servië blijven protesten doorgaan, ondanks de aankondiging van president Vučić dat hij binnen enkele weken wil aftreden. Demonstranten eisen al langer politieke hervormingen en nieuwe eerlijke verkiezingen. De onrust begon na een dodelijk spoorwegongeluk in 2024 dat symbool werd voor corruptie en slecht bestuur binnen de overheid. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af, het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Van kust tot kust, Jan Emaus.

Sarah Strolta, Gash Pati en A-Chen. Daar werd zij beroemd mee in Nederland. Ze is ons ontvallen. 80 jaar is ze geworden, maar gelukkig. Als je ooit A-Chen hebt opgenomen, dan blijf je eeuwig een dertiger. Zal ik er nog eentje van haar draaien als afscheid? Gash Pati. Backstage Dunstag.

ze kon ook wat subtieler zijn, hè? Gasper, die backstage Dunstar. Brainbox, Summertime.

Kaflux, wat een strot. Brainbox en Summertime. Dit programma werd eerder opgenomen zonder live publiek. Bij een temperatuur van 100 graden. Ja, Fahrenheit. Maar toch, als de tijd rijp is, dan draai ik ieder jaar, en dat doe ik al 100 jaar bij 40UP, Summer van Boor. Hij gaat toch niet een hele uur zomermuziek draaien, hè?

het onderwerp verdient en nodig heeft. Summer van War. Summertime Blues, dat kent iedereen, denk ik, van Eddie Cochran. Hij schreef het en hij zong het in 1958. Dus die ga ik niet draaien, want je luistert naar 4D Up Radio. Dus dan weet je het wel weer. Ik ga een aantal andere uitvoeringen draaien. We beginnen heel beschaafd met Blue Cheers.

0: dit singeltje heb ik hoogstpersoonlijk in 1968 aangeschaft. Als je het ding opzette, dan sprong de naald spontaan de groeven uit. Dit was werkelijk te gek voor woorden. Zo'n vervormde gitaar. Ik bedoel, de Who kon er ook wat van. Maar Blue Cheer brak alle records. Ik kondigde trouwens dit nummer aan als zijnde vertolkt door Blue Cheers. Wat een onzin. Blue Cheer.
1: Je luistert naar 40 Up Radio.
0: Goed, wat voor uitvoeringen van Summertime Blues hebben we nog meer? T-Rex.

Ja, zo goed als akoestisch. Even dat stormgeluid in het midden, daar wil ik vanaf wezen hoe dat geproduceerd werd. Maar dit was echt helemaal niet elektrisch. T-Rex met dat bibberige vibrato-stemmetje van Mark Bolan. Goed, nog één uitvoering van Summertime Blues. James Taylor die heeft ooit een covers-album gemaakt. Is toch heel bijzonder voor iemand die zelf heel goed weet hoe je een liedje moet schrijven. En hij waagde zich ook aan Summertime Blues.

Nou, die mag het toch best wezen, deze uitvoering van James Taylor. Summertime Blues. Van de ene gigant naar de andere, namelijk John Fogerty. Die op zijn oude dag terugdacht aan Woodstock, The Summer of Love.

0: Who needs credence when you're John Fogerty, zou ik zeggen. The Summer of Love van John zelf. Niet onverdienstelijk, nietwaar?
1: Dit is 40 Up Radio.
0: Brian Wilson samen met Van Dyke Parks. Twee lichtelijk gestoorde geesten. Dat moet wat opleveren. Summer in Monterey.

Hier moet je met je benen op tafel naar luisteren. Summer in Monterey. Brian Wilson samen met Van Dyke Parks. Die jongens die konden wat. Niet waar. Tijd voor een persoonlijke noot in muziek van kust tot kust bij 40 Up. De allereerste plaat die ik ooit draaide op de radio. Terwijl ik daar geld mee verdiende ook nog. Dat was deze.

Afijn, als een mens enige energie nodig heeft gehad, zullen hebben... grammaticaal helemaal in de war. Dat komt door de opwinding veroorzaakt door Billy Stewart en Summertime. Geweldig om dat weer eens te horen. Summer Breeze van Seals and Crofts vind ik dus het allermooiste liedje over de zomer ooit gemaakt. Maar dat heb ik al zo vaak gedraaid, dat kan ik niet maken om dat weer op jullie los te laten. Maar deze mag er ook zijn. Isley Brothers. In de lange uitvoering.

piano, hè, die doet het hem eigenlijk, denk ik. Bij Summer Breeze van de Isley Brothers. Eerlijk is eerlijk. Ik vind die van Seals en Kraft onovertroffen. Maar deze kon er toch ook mee door. Dat moet ik dan weer wel toegeven. Over de top. ILO. Vergezichten. Bloedrode zon die ondergaat. En zo meer. One Summer Dream.

One Summer Dream van ELO, van Face the Music. Ja, die Jeff Lynne, die weet concepten wel helemaal tot de bodem uit te schrapen, moet ik zeggen. Ik vind het best vermakelijk om te horen. En met een beetje fantasie zit je inderdaad aan zee en kijk je naar dat rotseilandje aan de horizon, denkend bij jezelf. Waartoe zijn wij op aarde? Nou, gewoon om hier te zitten. Ola Bell nu. Dat was een band waar de dochter van ene meneer Helm in zat. Amy Helm. Dus dan is het lijntje naar de band eigenlijk heel erg kort. Wait for the Sun.

0: Zo klinkt wachten op de zon. À la Belle was dat. Nou, we zijn er bijna. Wat muziek van kust tot kust voor deze week betreft. Wat leuk dat je luisterde. Blijf dat doen. Ook na dit uur. Want je weet nooit wat je krijgt bij deze zender. En dat is het verrassende. En het grote verschil met een heleboel bestaande kanalen. Ik neem afscheid van je met The Rising Sun van George Harrison. Tot volgende week.
1: Geen leeftijd, geen hokjes, alleen muziek. 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Het Nederlandse marineschip de MS Groningen vaart met water, voedsel en medische hulp van Curaçao naar het door aardbevingen getroffen Venezuela. Het schip kan ter plaatse ook water zuiveren. Terwijl internationale hulp op gang komt, zijn er ondertussen al wel 1430 doden en nog honderden vermisten gemeld. Turkije heeft scherp gereageerd op de erkenning door Israël van de massamoorden op Armeniërs in 1915 als genocide. Ankara noemt het een politiek besluit en wijst op Israëls beschuldigingen over Gaza. Turkije blijft ontkennen dat er sprake was van genocide tijdens de gebeurtenissen, waarbij naar schatting 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs omkwamen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voort.